Het is nu 3:00. Stef Banstra met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 4 uur.
1: Stef Badstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiaanse restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1:00 vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar twee anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is

gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociaal netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij de afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, wat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

het boom ook nog met je leven. Wanneer we zwanger, ben ik met je stier in de rug, geloof ik. Kind, ik zei nou, ik ben Noorling. Wie gewoon naar het hoofdstation is, staat de tweede perron. Ik weet niet of ik er wel eens weg ben, ik neem aan van wel. Ik vind het station altijd iets, ja. Aan de ene kant mooi, aan de andere kant minder mooi. Mooi als je aankomt, of je hoort mensen af. En minder mooi als je ze wegbrengt. En door overgaat dit versje, tweede perron.

0: forever's not long enough.
1: De beste classic hits. En een beetje van nu. Groningen 1.

Het is nu 6:00. Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1:00 geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar twee anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het

Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar twee anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor

0: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.
1: Where you going, baby? No, you can't take the car.

0: Het is nu 8 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Dit is doel, het is weer zoiets. Eindrom sta je op kan. Parkeer je auto, stal je fiets. Lopen er een bal. Heb een baan als winkels.

la. Fietsenkruis met hindernis. Kom op, zet af en racen. Hoed verkuizen van kermis mis. Wel wil de mooiste wezen. Hier is dat en door is dit huis niet ooit te vervangen.

0: Het is nu 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op...
1: op onze stadsomroeper Jan Veen, beste luisteraars. Vandaag praten we met onze belleman, zoals ze dat in België aanduiden. Hoort en zegt het voort. Met belgeluid en welluidende stem doet hij zijn maren. De aankondiging van zijn belangrijke bericht. Nou, stadsomroeper, hoe word je er nou? Wie is jouw baas? Wanneer treed je op? Nou, we hebben zoveel vragen aan onze stadsomroeper. En we zijn ook helemaal benieuwd naar jouw verhaal, naar jouw levensverhaal, maar ook naar jouw leven als stadsomroeper.

0: hartelijk welkom hier in onze studio. En de focus is vandaag helemaal op jou gericht.
1: Dankjewel voor de uitnodiging ten eerste.
0: Ja, nou, we zijn blij dat je er bent. Ja.
1: Heel mooi.
0: Hele poos geleden dat wij elkaar gezien hebben.
1: Dat denk ik ook, dat wij persoonlijk elkaar inderdaad al een hele tijd niet meer gezien hebben.
0: Ja, klopt, hè? Er zitten wel enkele jaartjes alweer tussen.
1: Dat denk ik.
0: Ja, ja, ja. Jan, Jan Veen. Jan, je hebt, net als al onze gasten altijd doen, een voorwerp meegebracht. En dat jou na aan het hart ligt. En jij mag gaan vertellen, wat heb je meegebracht en waarom dit voorwerp?
1: Wat hier voor me ligt is een, ik zou bijna zeggen, nog een andere oud ambacht. Dat is het maken van een scheepje en een fles. In dit geval is het scheepje en een fles gemaakt door waarschijnlijk mijn grootvader. Die trouwens ook Jan Veen heette.
0: Hoe kan het? Ja, hè? Dus daar ben je nou vernoemd.
1: Dat klopt.
0: Ben je ook de stamhouder van de familie?
1: In de zin van dat ze daar inderdaad de mannelijke... ben ik niet de oudste van het stel. Dus in zekere zin de stamhouder... dan moet ik het bij een van mijn neven zoeken. Maar ik ben wel inderdaad de enige die inderdaad ook letterlijk naar mijn grootvader is vernoemd.
0: Ja. Nou, dan ben je toch wel een beetje stamhouder, toch? Ja, ja. Maar vertel, jouw voorwerp. Het is een fles, ik zie hem hier liggen.
1: Ja.
0: Het is een... Wat heeft er ooit ingezeten in die fles?
1: Goeie vraag, ik zou het eigenlijk niet weten. Maar het ziet eruit als dat er inderdaad iets met een aardig aantal procent in heeft gezeten.
0: Ja.
1: Het is een scheepje, het is een driemaster.
0: Ja.
1: In een landschapje waar allemaal in de fles is... gestopt en opgebouwd. Ja. Dat was een van de vele hobby's van mijn grootvader.
0: Ja, nou, ik vind het altijd zo verwonderlijk hoe iemand zoiets nou klaar kan krijgen. Je hebt zo'n kleine hals. Al die materiaaltjes moeten erin. En het moet ook nog iets worden. Heb je ooit gezien hoe dat ze dat doen?
1: Nee, niet zelf. En bovendien is mijn grootvader helaas al overleden toen ik heel jong was. Dus ik heb het niet zelf zien doen. Maar wat leuk is bij te vertellen... Het is allemaal heel priegelig werk. En de man, dat weet ik, omdat ik zijn trouwring namelijk nog heb... had enorme handen.
0: Oh ja?
1: Dus dat, hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen... Dat moet toch wel een aardig kunststukje zijn geweest.
0: Ja, want dat moet toch eigenlijk wel met pincetten of zo gedaan zijn? Want je moet het vast kunnen houden en je moet ook nog kunnen lijmen, lijkt me zo.
1: Wat ik weet is dat ze min of meer eigenlijk het inderdaad... het scheepje in elkaar drukken... en dan via de tuigage het meestal omhoog zetten.
0: Oké. Okay.
1: Dus letterlijk met een draadje eruit dat ze het omhoog zetten. Dus daar moet hij ook echt inderdaad wel echt even bij gezeten hebben.
0: Ja, ja, want je kunt niet dat scheepje van tevoren, voordat het in de fles gaat, maken. Want dat kan niet, want het kan er niet in.
1: Dat is net wat ik zeg. De masten die worden platgelegd. Het wordt wel degelijk dus inderdaad buiten de fles gemaakt. Van wat ik weet hoe het werkt. Het wordt wel degelijk buiten de fles gemaakt. Daarna worden de masten eigenlijk platgelegd. En dan via de... tuigage via de draadjes die eraan zitten, wordt het recht omhoog gezet.
0: Oké. Dus als ik het goed begrijp, dan moet dat scheepje zelf... in ieder geval smaller zijn dan de hals van de fles. En ook dan de masten, die er dan plat op liggen, zal ik maar zeggen... moeten dan ook nog passen door die opening.
1: Dat klopt. Dat is wel zoals ik het altijd begrepen heb.
0: Ja, ik sta er helemaal versteld van, weet je dat? Ja, het is wel een mooi dingetje. En hoe hou je het nou op zijn plek? Want dat moet ook, kan natuurlijk ook niet door de fles aan het rollen gaan.
1: Hij ligt precies in evenwicht.
0: Ja, ja, zit hij geplakt ergens op of zo?
1: Nee hoor. Het is het materiaal van het... het materiaal waar dus het landschap van mee is gemaakt is waarschijnlijk... Ja, goeie vraag, maar dat zit er min of meer in geplakt. En dat zet ook het scheepje vast.
0: Ja, precies.
1: In ieder geval in dit geval wel.
0: Ja, want dat landschap, daar stellen de golven van het water voor, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat is wel heel mooi. En waarom heb je dit meegebracht? Wat doet dit jou?
1: Nou, het is een stukje geschiedenis van mijn familie. Bovendien, het heeft weer te maken met water. En ja, dat... Het water loopt in die zin door onze familie heen. Want het is nou een schippersfamilie.
0: Ja?
1: zeker na de 2 generaties voor mijn vader waren allebei schippen. En dat lag dan allemaal in Oude Pekela, bij wat nu dan de Koenemansbrug is, toen de Koenemans draai. Omdat mijn overgrootvader daar op een gegeven ogenblik aan land is komen wonen, bij een familielid. En bij gelegenheid lag dus de hele familie daar en daar met alle schepen.
0: Zo.
1: En dat waren er een behoorlijk aantal. Want sowieso alle zonen kregen van mijn overgrootvader een schip mee.
0: Zo.
1: Toen ze gingen trouwen. En er zijn ook nog wat dochters van hem zijn ook met schippers getrouwd. Dus dat moet een behoorlijke vloot zijn geweest die er dan naast wat nu de kringlopen is, daar en daar gelegen heeft.
0: Ja, maar dan moet jouw grootvader ook een bemiddeld man zijn geweest om dat mee te kunnen geven aan al zijn zoons.
1: Dat moet bijna wel zo zijn geweest. Maar als je op mijn naam zoekt inderdaad op internet, dan kom je een foto van hem tegen, van mijn overgrootvader, en dan denk je van, die had geen cent te makken.
0: Oh.
1: Hij had letterlijk had hij eigenlijk nooit een riem om, zoals ze in de familie zeggen. Hij vond een stuk touw namelijk genoeg.
0: Oh ja, ja, ja. Dus hij was superzuinig.
1: Hij was superzuinig, blijkbaar.
0: Ja, ja. Ja, en rijk word je niet van veel verdienen. Dat helpt wel mee. Maar dan wou je wel niet uitgeven, toch?
1: Dat ook.
0: Ja, ja. Zo, en hoeveel zoons had jouw grootvader?
1: Als je het hebt over mijn grootvader, dan gaan we dus weer een generatie terug. Dat waren 2 zoons, 2 dochters.
0: Ah ja. Dus hij hoefde niet aan zo heel veel zoons te schikken.
1: Ja, nee, dat heeft over mijn overgrootvader.
0: Ja?
1: Dan, die had, en dat is misschien wel leuk om te vertellen, sowieso 2 zonen Jan.
0: Ah, oh, 2 zonen Jan. Dan gaan we zo meteen nog verder praten.
1: Helemaal goed.
0: We gaan eerst naar jouw eerste muzieknummer luisteren, Jan. Ja. En dat gaat worden?
1: Dat gaat Johnny Cash worden, Folsom Prison Blues. Een nummer waarmee ik opgegroeid ben.
0: Ja, vind je mooi?
1: Vind ik mooi. Is ook eigenlijk, ja, is dan de muziek van mijn vader. En zoals ik al gezegd, mijn hele jeugd, de bandjes in de auto, op reizen en als we onderweg waren. Ja, dat was een heleboel, was Johnny Cash.
0: We gaan naar Johnny Cash luisteren.
2: I'm Johnny Cash.

moving, and that's what tortures me.

0: Ja, luisteraars, wij praten vandaag met onze stadsomroeper, Jan Veen. En hij heeft er iets verteld over zijn overgrootvader en zijn grootvader. En hij vertelde zojuist dat jouw opa toch, hè? Die had twee zoons die Jan heten.
1: Overgrootvader?
0: Ja, overgrootvader had twee zoons die Jan heten. Nou, ja. Leg me dat eens uit. Weet je er iets van?
1: Ja, wat ik ervan weet is dat in dat gezin... Want ik heb zelf ook het genealogisch onderzoek naar mijn familie gedaan... Zijn aardig wat kinderen geboren. Niet allemaal hebben het overleefd. En op een gegeven ogenblik waren de namen op... want alles moest benoemd worden natuurlijk. En op een gegeven ogenblik waren de namen op bij de heren. En werd er weer een zoon geboren. Ja, dan zijn ze weer opnieuw begonnen. En dat werd dus weer een Jan.
0: Oh.
1: Waardoor er dus inderdaad... op een gegeven ogenblik dus vader Jan was. Grote Jan, dat was dan de oudste Jan. En kleine Jan, en dat was dan de jongste Jan. Maar zoals ik al zei, de kleine Jan was mijn grootvader. En dat is een hele jongen geworden, maar hij stak boven de rest uit.
0: Oh, ja. Werd hij dan ook in de praktijk bijvoorbeeld als roepnaam Jantje genoemd? Of weet je dat niet?
1: Daar heb ik eigenlijk geen weet van hoe dat precies gegaan is. Maar ik weet wel dat... als er om Jan geroepen werd in die familie... dat er ongetwijfeld wel iemand kwam.
0: Ja, precies. Ja. Het is wel heel merkwaardig, hè, maar wel een mooi verhaal. Heel typisch.
1: Ja, het allerleukste is eigenlijk... ik ben natuurlijk ook een Jan. Mijn grootvader was een Jan, mijn overgrootvader was een Jan. En daartussen zit dan nog één tussen. En dat is mijn vader.
0: Ja.
1: En toen die benoemd moest worden, was net inderdaad de vrouw van mijn overgrootvader overleden. Dus moest die benoemd worden. En dat is dus een Geert geworden.
0: Ja, precies. Ja, Jan, Geert-Jan.
1: Nou, het is Geertruida. De vrouw van mijn overgrootvader was een Geertruida Elsina Das. En ja, dan heb je het probleem, wat maak je daarvan? Want het is geen dochter geworden, het is een zoon geworden. En dan werd dus Geert Elsines.
0: Ah ja. Dus op die manier hebben ze het opgelost.
1: Op die manier hebben ze dat opgelost, ja, inderdaad. Ja.
0: En Jan, zijn jullie Oldamsters van origine? Of waar komt jouw familie vandaan?
1: Ja, dus zoals ik al verteld heb... lagen de schepen eigenlijk allemaal in Pekela. Maar het was een schippersfamilie. Dus kinderen werden nogal eens geboren op de plekken waar het schip lag... En daardoor kan ik dus zeggen dat mijn vader dus niet is geboren naast... maar in het Pekelderdiep op het schip van zijn ouders.
0: Oh ja, dus je was een vader thuis.
1: Dat is dan een echte Pekelder.
0: Ja.
1: En van lieverlee zijn wij als familie wel Oldamsters geworden. Want toen ik 13 was, ben ik hier naar Winschoten verhuisd. En zo zijn wij eigenlijk een Oldamster familie geworden. Maar dan wel met de roots heel hard in Pekela.
0: In Pekela, oké. Okay. En die schepen, jouw familie zat op de binnenvaart of ook op de buitenvaart?
1: Over het algemeen op de binnenvaart. Maar een oom van me heeft bijvoorbeeld wel inderdaad de zeevaartschool gedaan. En heeft nog een tijdje op de wildevaart gezeten. Maar ook die is uiteindelijk naar de wal gekomen.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben van de eerste generatie die eigenlijk niet meer op een schip gezeten heeft.
0: Och. En jouw vader is wel op een schip geboren. Maar is hij ook nog schipper geworden? Of heeft
1: nee, dat is hij nooit geweest. Dat, mijn vader is dan van de generatie waarbij de schepen de familie uitgingen. Maar hij heeft nog wel op de schepen gevaren, ook als kind. Want toen mijn overgrootvader overleed, was het nog wel een schip in de vaart van hem. En die lag bij een boer. Dus daar werd mijn vader op pad gestuurd. Hij was 15. Om het schip te laden en op gang te brengen.
0: Ja.
1: En dan is er uiteindelijk door waarschijnlijk een van zijn ooms inderdaad naar zijn bestemming gevaren. Maar op die manier ging het toch nog steeds.
0: Ja, precies. En wat was het goed wat jullie vervoerden, wat jouw familie vervoerde? Want we moeten over de familie praten, hè?
1: Ja, toen ging het een heleboel hier in de omgeving. Dus dan praat je over stro, aardappelen. Ander stuk goed.
0: Ja. Maar geen turf of zo? Of was dat al lang achter de rug? Of?
1: Ik denk dat die turfvaart toen langzamerhand al wel ten einde was.
0: Ja. Maar ja, stro en aardappelen, moest ook vervoerd worden, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, ja. als jij dat zo vertelt, hè, doet jou dat nog iets? Want jij hebt niet meer op de vaart gezeten. Maar is dat toch iets wat in de overlevering bij jou toch nog wat teweeg brengt?
1: Nou ja, het is altijd die... Het is altijd gewoon die gang naar schepen, naar water. Voor mezelf, als ik tot rust wil komen, dan zoek ik ook water op. Zoals ons eigen Oldammeer, maar ook inderdaad gewoon naar zee rijden.
0: Ja.
1: En liefst uit een zeil. En met vakanties ook graag aan het water.
0: Ja. Heb je ook nog een plezierbootje?
1: We hebben nog één boot in de familie zitten eigenlijk.
0: Oké. Okay.
1: En die ligt hier ook bij het Oldammeer.
0: Aha. En dat is ook nog zo eentje met masten erop?
1: Nee, dat is geen... Er zit wel een kleine mast op, maar het is een motorbootje.
0: Ja?
1: En die zit nog in de familie... daar maken we, als we de kans hebben, allemaal dan gebruik van.
0: Ja, en dan ga je varen op het Oldammeer?
1: Ja, dan varen we op het Oldammeer, maar... ik sluit ook niet uit in de toekomst dat er nog wel een bootje van mezelf komt.
0: Toch wel. Het blijft kriebelen in het bloed.
1: Ja, zeker weten. Ja, dat, ik zeg altijd, bij ons in de familie, er zit nog een deel water van Pickle the Deep in. Dat qua bloedstroom, want dat kan bijna niet anders.
0: Ja, precies. Ja, mooi. Jan, jij woont dus in Winschoten. Getrouwd, kinderen?
1: Ik ben niet getrouwd. Ik ben wel al 17 jaar samen met Marjan. En we hebben samen geen kinderen.
0: Ah ja, ja. Dus na jou sterft niet de familie uit. Want er zijn voldoende neven en nichten, ga ik vanuit.
1: Er zijn neven en nichten, dat klopt. En het grappige is... Daarvan studeert er alweer eentje maritieme technologie. Dus ook dat gaat verder.
0: Oh ja. Dat kan niet missen, hè?
1: Dat kan niet missen.
0: Ja. Leuk. Ja. Nou, mooi, Jan. We gaan luisteren naar jouw volgende muzieknummer.
1: Ja, en dat is eentje inderdaad die echt mij... Zoals begonnen met inderdaad Johnny Cash. Dan word je 16. Dan ga je je eigen muziek uitkiezen. En dan ga je toch een tandje harder als wat je vader luisterde. Het volgende nummer is van AC/DC en dat is Thunderstruck.
0: Tandje harder als vader.
1: Ja, zeker weten. Daar
0: was er zeker heel blij mee.
1: Hij noemde het meestal ketelmuziek.
0: Ja. En dan goed hard?
1: Ja, dat als ik de kans kreeg wel, ja.
0: Ja, precies. Nou, we gaan luisteren. Ik mag niet ketelmuziek zeggen, maar we gaan luisteren naar AC/DC.

0: Nou, vertel me nou eens, Jan. Jij bent zo'n rustig persoon. En dan deze muziek. Ja. En je geniet ervan.
1: Zeker weten. En niet alleen van AC/DC. Maar inderdaad hadden we ook in het algemeen het... Ja, iedereen heeft een uitlaatklep nodig, moet je dan zeggen. Ik denk dat dit een van mijn is.
0: Ja, dat blijkt wel zo te zijn. Heb je ze ooit live gezien?
1: Ik heb ze 3 keer live gezien zelfs, AC/DC. Dat Thunderstruck is van ongeveer toen ik 16 was. Daarna zijn ze met dat album op tour gegaan. Daar kwam mijn live album uit. Die heb ik natuurlijk ook meteen inderdaad toen gekocht. 2 dagen zitten luisteren van een dubbel album. En daarna was het klaar eigenlijk en was ik AC/DC-fan.
0: Ja, hè?
1: En
0: ja.
1: Doof voor 3 dagen, want ik heb hem op een koptelefoon moeten luisteren. Want ja, de rest van de familie was toch niet helemaal fan van deze muziekstijl.
0: Ja, die dacht er een beetje anders over.
1: Die dacht er een beetje anders over. Maar ja, na dus 3 keer live gezien. En ja, een heleboel met die band meegemaakt. Van de laatste keer inderdaad. Dat was iets wat ik als fan ook niet gewend was. Zaten er opeens pauzes in het concert.
0: Oh, dus?
1: Zo'n 1,5 jaar later bleek dat een van de gitaristen en oprichters... min of meer half de man op het podium stond. Oh, en die is ook vrij kort erop overleden.
0: Ah, dat is wel jammer. Ja.
1: Dat is heel jammer,
0: ja. Dus er moest iedere keer eventjes weer opgestart worden.
1: Er moest even gecheckt worden of hij letterlijk inderdaad nog de nummers wist die hij moest gaan spelen. Wat extra vreemd is, aangezien hij ze zelf geschreven heeft, grotendeels.
0: Ah, oh, jammer. Ja, het kan gebeuren, hè?
1: Ja, het gebeurt.
0: Ja. Oké, Jan. Jij groeit op in Pekela, naar de rand verder in Oldambt. Jij bent natuurlijk hier naar school gegaan. Heb gestudeerd.
1: Dat klopt.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ik ben ooit begonnen met rechten. Maar kwam erachter dat dat niet helemaal mijn ding zou worden. En toen ben ik overgestapt naar informatiekunde. Oftewel toegepast ICT. En daar ben ik uiteindelijk in afgestudeerd. Wat ik ook niet zo heel vaak gebruik. Maar wat wel zo is, ik ben doctorandus in de lettera. En van daaruit ben ik dus gaan zoeken naar werk. Heb nog een hoop andere dingen geleerd in de loop der tijd. Want als informatiekundige ben ik vooral bezig met het maken van en het ordenen van informatiesystemen. Maar meer weten over de onderliggende techniek. Ik ben van nature behoorlijk nieuwsgierig aangelegd. Dus daar heb ik ook mijn certificaat in gehaald. Dus ben ik ook systeem- en netwerkbeheerder.
0: Ah, dus
1: qua opleiding.
0: Wat dat betreft heb jij een hele brede opleiding dus.
1: Ik heb me steeds breder gemaakt eigenlijk vooral. Dat vanuit mijn aangeboren nieuwsgierigheid wil ik toch weten hoe het werkt.
0: Ja, ja.
1: En dan krijg je dus dat je uiteindelijk heel breed in je kennis uitkomt.
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: En die ICT is natuurlijk geweldig breed.
1: Dat sowieso ook. Het is nog breder dan wat ik zelf kan en weet.
0: Ja. Hoe hou jij jouw kennis op peil? Ga je nog steeds verder met bestuderen of uitvinden of zo?
1: Voor een deel en grotendeels is dat inderdaad iets voor mezelf om te doen. Heb ook inderdaad wel extra cursussen gevolgd. En op die manier is het toch inderdaad, hoop je het een beetje bij te kunnen houden, maar dat is toch best lastig.
0: Ja, hè? Ja.
1: En dan probeer je thuis ook gewoon dingen uit. Qua netwerken vooral. En dan is het mijn partner die dan vaak zoiets heeft van... nee, anders dan sta ik al heel snel klaar met een boormachine... om allerlei draden te gaan trekken. En voorlopig weet ze dat nog tegen te houden.
0: Toch wel, ja.
1: Toch wel.
0: Maar hoe is het dan mogelijk om in jouw beroep bij te blijven?
1: Ja, dat is heel moeilijk. Het makkelijkste is als je inderdaad zelf aan het werk bent. En helaas ben ik dat niet op het moment... Maar op die manier hou je het bij door projecten te doen, door dingen te doen. Een van de projecten die ik zelf op stapel heb staan... is bijvoorbeeld weer voor mezelf een website maken. Die heb ik een tijdje gehad. Is daarna de deur uitgegaan, maar die wil ik toch weer terug hebben. Ook gezien alle dingen die nog op stapel staan voor mezelf. Zoals de reis naar Engeland die in september gaat volgen... dan is dat toch ook alweer een manier om iedereen op de hoogte te houden.
0: Ja, ja.
1: En dan is het handig om een website te hebben.
0: Ja, precies. Dus je bent ICT'er. Ja. Je hebt een doctorandus in de letteren, begreep
1: ik. Ja,
0: dus,
1: als toegepast ICT'er inderdaad. Ja.
0: Oh, Oké, ja, precies. En ja, het is voor mij even een wereld waarvan ik denk van hoe breed is die wel niet? Het lijkt me zo breed.
1: Het is ook heel breed. De ICT als... Ja, er is bijna geen definitie te maken van de ICT. Als je kijkt naar hoe breed dat die is. Ik noem ook altijd van de ICT is zo'n beetje de enige bedrijfstak in Nederland waarbij specialismen sowieso subspecialismes hebben. Ik ben dan ook programmeur. Ik heb ook gewerkt als programmeur. Maar ja, dan sowieso dan ga je meteen al uit elkaar. Zo van ja, oké, je hebt die taal gehad. Je werkt met dat. Er zijn gewoon grote bedrijven die hun eigen talen hebben opgezet. En alles wat je kan doen in hun programma's is dan in hun eigen taal.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar kun je je specialiseren.
0: Mm-hmm.
1: Maar je kan ook zeggen van nee, ik ga alle talen die inderdaad niet vastzitten aan een groot bedrijf. Of wat minder vastzitten aan een groot bedrijf. Ik ga me daarin specialiseren. Dat heb ik zelf dus ook gedaan. En dan ga je daarin. Dat wordt dan of in de IT de open source gemeenschap genoemd.
0: Ah ja, ja, ja. Nou, het wordt heel moeilijk voor mij. Laat het maar eens even over jouw andere kant hebben. Want die heb je ook, hè? Jij bent stadsomroeper. Jij bent de opvolger van...
1: Mijn vader.
0: Van jouw vader, Geert. Ook een heel bekende persoon hier in Winschoten. Jarenlang stadsomroeper geweest.
1: Ja.
0: Ja. Wat deed jouw vader trouwens voor zijn werk?
1: Nou ja, als je het hebt toch inderdaad over het stadsomroepen en hoe word je dan stadsomroeper? Hij was altijd de bode van het gemeentehuis.
0: Ah, zo.
1: En wat ik hem ken, ook wel uit Oude Pekela, altijd aan het organiseren. Zo is hij ook in het toenmalige Adrillencomité terechtgekomen. En toen wijde Bert van Vondel niet meer voorop konden als zijn eigen creatie, het Adrillenboertje Popco, moest er iets nieuws gezocht worden. Er werd Geert in eerste instantie gevraagd om het uniform weer aan te trekken van Bode, terwijl hij daar al gestopt was. Daar hoorde dan de legendarische uitspraak bij: ik ben Heintje Davids niet. Dus dat werd hem niet. En toen werd door iemand, en voor zover ik weet was dat Henny Lemijn, de journalist, die ook betrokken was bij het Drillencomité, werd toen bedacht: waarom ga je niet als stadsomroeper? Want zoiets heb je ook al gedaan bij het jubileum van het stadhuis, toen je nog op gemeentehuis werkte. En de rest is geschiedenis.
0: Dus toen was het ineens, was hij stadsomroeper?
1: Toen was hij stadsomroeper. Toen hebben we dat in eerste instantie zelf opgebouwd hier in de omgeving. Want hij werd vrijwel direct ook voor andere dingen gevraagd, behalve dat drillen. En na een paar jaar kwam ik toevallig in een dagblad kwam ik een stuk tegen over het Nederlands Omroepersgilde, de eerste vereniging. En daar is hij toen bij aangesloten, maar daarvoor moest hij wel een officiële aanstelling hebben. En toen is het vanuit het Adrillencomité is het eigenlijk overgegaan op de gemeente.
0: Ah zo, dus hij was eerst bij het Adrillencomité, werd daar... Ja, om een of andere reden stadsomroeper, omdat het goed even uitkwam. Uiteindelijk is hij dus de officiële stadsomroeper geworden.
1: Dat klopt.
0: Ja, ja. En benoemd door het gemeentebestuur of door het college? Of,
1: benoemd door het college.
0: Ja, ja, precies. Ja, en toen kon hij los.
1: Nou ja, toen kwam dus inderdaad het hele verhaal van de eerste vereniging van het Nederlands Omroepersgilde kwam daarbij. En toen kreeg hij dus door dat er een heleboel collega's in de landen waren. En eigenlijk daarna ook ver daarbuiten. Maar toen kwamen dus inderdaad de wedstrijden ook om de hoek kijken.
0: Ah ja, ja, ja. En er was nog nooit een stadsomroeper geweest in Winschoten. Dus hij was de eerste.
1: Hij was de eerste moderne.
0: Oh, de eerste moderne.
1: Okay. Want natuurlijk heeft Winschoten heeft stadsomroepers gehad. In het verleden.
0: Want?
1: Iedere stad of dorp had een omroeper. Wanneer had je nodig om inderdaad het nieuws te vertellen? de wetten te vertellen en wat er verder nog eigenlijk allemaal omgeroepen kon worden. En daar was dus altijd iemand aangesteld. En dat heb ik ook inderdaad zelf vast kunnen stellen. Want ik heb er dus ook onderzoek naar gedaan. Naar wat er aan omroepers in Winschoten geweest is. En ik heb voor de 19e eeuw heb ik daar een... En voor eigenlijk de echte stadsomroepers, dus vanaf dat Winschoten stad werd, heb ik daar nou een vrij aardig beeld van.
0: Oh ja? Ja. Dus door de loop van de eeuwen heen is het gewoon echt een beroep geweest?
1: Het is altijd een bijbaan geweest. En dat is het nu nog steeds in feite. Het is een bijbaan geweest voor mensen. Behalve, en dat is dan inderdaad mijn bel. Er staat ook de naam van een omroeper op. En die staat daarop als assistent van de klufmeesters.
0: Ja?
1: De klufmeesters, de wijkburgemeesters.
0: Ook wijkburgemeesters, oké.
1: Okay. Zo kun je ze eigenlijk omschrijven. Want Winschoten was toen opgedeeld in 4 of 5 kluften.
0: Ja, en in welke tijd praat je dan over?
1: Dan hebben we het over midden 19e eeuw. Want de bel is uit 1840, 45, zoiets.
0: Oké, zo lang al.
1: Ja. En daar staat een heel verhaal op.
0: En Winschoten was dus opgedeeld in een stuk of 4 kluften?
1: Juist.
0: Ja?
1: En die hadden allemaal inderdaad een kluftmeester, een soortement van wijkburgemeester daardoor. Want het waren dus wat groter dan alleen één wijk. Die hadden dus een omroeper en op een gegeven ogenblik een assistent. Die zichzelf, ben ik later ontdekt, ook wel plaatselijk omroeper noemde. En die staan allemaal met name op die bel. Die is opgedoken door Oud Winschoten. En daarna op een gegeven ogenblik is er een replica van aan Geert overhandigd. En die bel die gebruik ik ook nog steeds.
0: Oké, want de originele wordt niet meer gebruikt.
1: De originele is voor tweehandig gebruik. Wat vrij onhandig is voor een omroeper. Aangezien die ook nog inderdaad zijn tekst heeft. En dan die bel. En hij is sowieso heel teer en vrij uniek.
0: En zwaar misschien?
1: Dat is de replica ook.
0: Oké.
1: Dus dat hebben we niet op kunnen lossen. Hij is behoorlijk zwaar, mijn bel.
0: Oké. Sorry. Geert, voor we weer verder gaan, ga je eerst naar jouw derde nummer toe.
1: Ja.
0: Oh, sorry, ik zeg Geert. Ik bedoel natuurlijk de zoon van Jan.
1: Klopt. Dus naast de wat hardere kant van de muziek ben ik op een gegeven ogenblik ook geïnteresseerd geraakt in wat dan vaak folk of neofolk heet. En een van de beste en leukste band komt gewoon uit Groningen en heet Rapalje. Ik heb gekozen voor het nummer Queen of Argyll.
0: Nou, Rapalje, geweldig. We gaan het horen.

0: Ja, dat was Rapalje. Geweldige band, hè?
1: Zeker.
0: Het is altijd genieten als je er zijn en als je erbij mag zijn.
1: Ja, live hebben ze gewoon een enorme reputatie en die is absoluut terecht.
0: Ja, want ze komen ook, ze zijn vaak in Winschoten ook geweest, hè? Op het Middeleeuws Festival, op het Keltisch Festival in Bad Nieuweschans destijds.
1: Ja.
0: Dus we hebben er al veel van kunnen genieten.
1: Nee, hier in Winschoten, dat hebben ze 1 jaar opgetreden en dat optreden was 3 jaar in de maak. Er zat nog corona tussen.
0: Oh ja, ja, ja, precies.
1: Een dubbele boeking, waardoor we uiteindelijk 3 jaar op hebben moeten wachten. Maar het optreden was geweldig.
0: Ja, precies, precies. Ja, oké. Okay. Jan, we gaan verder met het stadsomroeperschap. Je hebt het destijds overgenomen van jouw vader. Vertel, hoe ging dat? Want was het iets wat jij al lang leuk vond om gaan te doen? Of heeft jouw vader jou overgehaald? Of was er een vacature waarop je gesolliciteerd hebt? Hoe ging het?
1: Hoe ging dat? Ja, op een gegeven ogenblik werd mijn vader ziek. En hij is omroepen gebleven totdat het echt niet meer kon. En ik ben eigenlijk vanaf het allereerste begin ook betrokken geweest bij zijn omroeperschap op de achtergrond. Ik heb jarenlang, ook toen hij met wedstrijden door het land ging, heb ik als foto's van hem gemaakt en ook van de andere omroepers. Ik was dus al een bekend gezicht in de omroeperswereld wat dat betreft. Heb ook teksten voor hem geschreven. Ik was degene die eigenlijk al zijn persstukjes schreef. En op die manier deed ik eigenlijk alles behalve omroepen. Ik ben wel eens betrapt dat ik gewoon letterlijk inderdaad zijn tekst mee kon souffleren bijna, terwijl ik in het publiek foto's stond te maken. Maar ja, hij werd dus ziek. Hij kon niet meer. En dan zaten we bij elkaar en er kwam dus van hem ook die mededeling. Ik hou ermee op, ik kan niet meer. Het omroep is voor mij voorbij. En mijn reactie was toen van ja, dan gaan ze mij vragen, want dat doen ze namelijk al jaren. Als pa ermee stopt, dan word jij zeker de omroeper. Dat heb ik, nou, hoe vaak ik dat niet te horen heb gekregen, heel vaak. Dus ik gooide het op tafel en toen was hij eigenlijk de eerste die zegt van wil je dat? Dat was aan het begin van de week. Maar ik ben natuurlijk een stukje groter als mijn vader. Dus was de vraag of ik eigenlijk alleen in zijn uniform past. Hij is wel meteen inderdaad gaan melden ook bij de gemeente zo van ja, Jan wil me opvolgen. Hoe vinden jullie dat? En het antwoord was toen nog van burgemeester Pieter Smit. Als er eentje jou op moet volgen, dan is het je zoon. Dus het is toen heel snel gegaan. Ik heb een foto van mezelf gemaakt, of laten maken door Marjan, mijn partner, dat ik wel degelijk in het uniform paste. Die heeft hij meteen op Facebook gegooid. Was niet helemaal de bedoeling, maar daarna was dus iedereen geïnteresseerd en wist iedereen dat ik hem op ging volgen. Dus aan het einde van dezelfde week stond ik al inderdaad in de hal van het gemeentehuis minister Roep te doen voor de genodigden van de avondvierdaagse. Toen ben ik daar dus voor het eerst voorgesteld als de nieuwe omroeper. En toen was ik ook al op RTV Noord geweest, want die sloeg ook meteen aan. En ja, daarna was ik de omroeper.
0: Ja, precies. Jij zei net van, daar heb ik mijn eerste roep gedaan. Hoe klinkt die?
1: Hoe klonk dat?
0: Doe hem eens.
1: Nou, die eerste roep van toen, die zou ik niet zomaar mee kunnen doen. Dat was heel kort. Ik klink nou sowieso niet meer als toen.
0: Oké, nee, dat is al wel. De stem verandert ook door de loop van de jaren wat misschien?
1: De stem verandert wat niet alleen door de loop van de jaren, maar op dat moment wist ik ook nog helemaal letterlijk niet inderdaad wat ik met mijn stem kon doen.
0: Oké, het was uitproberen.
1: Het was echt uitproberen. Okay. Dat was echt kijken van hoe het gaat klinken. En dat wist ik toen zelf ook nog niet.
0: Ja, maar nu wel.
1: Nu weet ik een stuk beter wat mijn stem doet.
0: Voordat we naar jouw volgende nummer gaan, hoe klinkt jouw roep? Gooi hem er eens uit.
1: Nou ja, dus, het belangrijkste is natuurlijk het begin. En dus tegenwoordig is dat boeren, burgers en buitenlui. En zoals ik hoor mijn stem vandaag is het niet helemaal.
0: En dan gaat het harder.
1: En dan gaat het een stuk harder. Maar ik denk dat we dan inderdaad Ronnie de Technicus kopzorgen bezorgen.
0: Oh, okay.
1: Dus dat gaan we maar niet doen.
0: Oké, okay. We gaan naar jouw volgende muzieknummer.
1: Ja, en dat is een speciale. En die is eigenlijk inderdaad speciaal ook voor mijn partner, voor Marjan. 17 jaar geleden woonde ik in Zeist. Werkte daar toen voor een groot IT-concern. En via internet kwam ik dus inderdaad in contact met Marjan. Heel lang met elkaar gekletst. Via wat toen nog Messenger heette. En op een gegeven ogenblik zet zij een bepaald nummer op repeat. En toen wist ik dat tijd werd om eens terug te komen naar Winschoten. Want ze kwam notabene uit het Stadskanaal. Waar ik zelf ook geboren ben. Om eens een date te regelen. Die hebben we hier in Winschoten gehad. En sindsdien zijn we bij elkaar vanaf de eerste date.
0: Ja.
1: En het nummer wat ze opzetten was van David Guetta en Kelly Rowland. En dat, dat nummer heet When Love Takes Over.
0: Heel speciaal.
1: Heel speciaal.

0: Zo, en nu zeg, hopen we maar dat Marianne heel blij is met dit nummer. Of blij van wordt, hè?
1: Dat worden we nog steeds allebei.
0: Oké, hartstikke mooi. Jan, we gaan al naar ons laatste blokje toe. Zo snel gaat het vandaag. Ja. Jij bent nu al, hoe lang stadsomroeper?
1: 9 jaar.
0: 9 jaar alweer. Ja. Wat is er nou echt zo leuk aan dat stadsomroeperschap?
1: Leuk aan stadsomroeperschap is eigenlijk dat je sowieso mensen altijd blij mag maken. Eigenlijk altijd wat leuks te vertellen hebt. En dat je op allerlei plekken terechtkomt die je niet meteen verwacht.
0: Oké.
1: Als voorbeeld, mijn eerste twee opdrachten dit jaar als omroeper waren eerst voorlezen in de school. En dan maak je ook bijzondere dingen mee, vooral als kinderen ook vragen mogen stellen. En de tweede was het openen van een zwemwedstrijd.
0: Oké, kijk. Ja, en dat met boerenburgers buitenlui?
1: Zeker weten.
0: Ja, mooi.
1: En daarna mocht ik zelf een zwemwedstrijd starten. Nou, dat verwacht je ook niet dat je dat vaak te doen krijgt.
0: Nee, precies.
1: Maar dat verwacht je eigenlijk helemaal niet dat je dat ooit gaat doen.
0: Ja. Ben je ook in te huren dus?
1: Nou, ik zou het niet inhuren willen noemen. Sowieso in de gemeente Oldam vraag ik er geen geld voor. En eigenlijk wat ik doe is dan een vrije gift. En dan heb ik op mijn LinkedIn, wat eigenlijk mijn professionele pagina staan, drop en chocola verslaafd.
0: Oh.
1: Ja. En dat heeft dan heel voordeel heeft een groot voordeel bij het bedenken van de giften. Dat heeft me al aardig wat chocola opgeleverd.
0: Ja, dat is wel een hele mooie.
1: En af en toe ook droppen trouwens.
0: Ja, precies. Maar treed je dus ook in de dorpen op?
1: Zeker weten. Ik noem mezelf ook altijd de stadsomroeper van Winschoten in het Oldambt.
0: Ah ja.
1: En dus als ik uitgenodigd word, want ik ben nooit ongenodigd gast. Mm-hmm. Dan kan dat ook zeker in het dorp. En men is ook vrij om contact op mij te zoeken als men daar een evenement heeft waar men mij nodig heeft. En wat ik merk de laatste tijd is, omdat ik een van de weinige omroepers nog ben die actief is, dat ik ook wel eens buiten Oldambt optreed.
0: Oké, ja. Je doet ook mee aan wedstrijden?
1: Ja.
0: Die zijn van het Omroepersgilde?
1: Die zijn van het Nederlands Omroepersgilde.
0: Ja.
1: Daar wordt een Nederlands kampioen en sinds de samenwerking met het buitenland echt door aan het starten, eerst met Duitsland en bijvoorbeeld België, hebben we ook inderdaad een internationaal kampioenschap. Dat noemen we het kampioenschap broederschap.
0: Mm-hmm.
1: Dat is Nederland en dat gaat over meerdere wedstrijden. Dus dit jaar hebben we nou 4 van de 5 gehad. En die zijn echt overal.
0: Ja.
1: Internationaal is er ook van alles mogelijk. En dat gaan we dus ook zien. Want in september gaan we Jan en ik naar Engeland.
0: Oh, leuk. Nou, heel veel succes, Jan. Ja, en dan is nou de tijd gekomen dat ik jou moet gaan bedanken. Of ga bedanken. Dank je wel dat je hier jouw verhaal hebt willen doen. Nou, ik heb natuurlijk nog hartstikke veel vragen, maar ja. Een uur is ook maar een uur, hè? Was een uur op een mensenleven.
1: Ja.
0: Maar dankjewel dat je hier hebt willen komen.
1: Geen
0: en dank. We gaan Ronnie bedanken, onze technicus, voor de techniek. En we gaan onze luisteraars bedanken voor het luisteren naar deze uitzending van Focus. Volgende week is er weer een nieuwe Focus te beluisteren met weer een nieuwe gast. Dank u wel allemaal. En ik zou zeggen, we gaan naar het laatste nummer van Jan Veen, onze stadsomroeper, waar we eigenlijk met z'n allen best een beetje of wel heel veel trots op zijn. Jan, wat wordt jouw laatste nummer?
1: Ja, ik luister ook Nederlands. Alleen dan wel inderdaad Nederlandse rock. En dus het laatste wordt De Dijk en dat wordt Dansen op een Vulkaan.

0: Het is nu 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

0: Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
1: En die zegt weer hallo tegen alle muziekliefhebbers die op dit moment luisteren naar dit programma. We gaan weer terug de nostalgie in, oftewel we gaan naar de jaren 97 en 98. Twee jaar zijn er dik genoeg. De nummers waren in die tijd ook allemaal wat langer, dus wat dat betreft kunnen we wat minder kwijt. We hebben muziek van The Source straks, maar we hebben ook Buena Vista Social Club, is ook schitterend, The Cooter Moon. En Bryan Adams komt ook nog voorbij. En natuurlijk komen we ook voorbij die geschiedenis van de Larmschijf, die andere vaste rubrieken zoals de cover en in het midden van het programma onder andere de muzikale tv-tip. En ik zou dus zeggen, het advies geven zoals elke week maar weer. Blijf lekker meegenieten, blijf lekker meeluisteren in dit uurtje Muziekarchief.

En voor ons eerste nummer gaan we terug naar 1986 eerst even. Toen kwam het nummer You Got The Love van The Source uit met Candy Staten als zangeres. Later zouden in 1901...

1991, 1997 en 2006 opnieuw uitgebracht. In 1997 werd het voor het eerst een hit hier in ons land. En het verhaal van het nummer begint met de componisten Anthony B. Stevens, Michelle Harris en John Bellamy. Die schrijven het nummer in 1986. Zij noemen zich The Source. En Kenny Staten neemt hierna a cappella op voor een videodocumentaire. En in 1989 mixte een Londense DJ Aaron met de house track Your Love van Frankie Knuckles en de Jamie the Principle. En dat wordt in Engeland een clubhit. En die Engelse DJ-producer True Love die brengt dan het nummer dan officieel uit. En wordt het vervolgens ook een echte hit in de hitlijsten. En hij adopteert dan weer dan die naam The Source. En Kenny Staten die is dan heel zeer verbaasd dat ze een hit heeft met dat You Got The Love. Ze wist eigenlijk helemaal niet meer dat ze destijds had ingezongen voor een videodocumentaire. Zo kan het soms gaan in muziekland. Hier zijn ze, You Got The Love, Source en Kenny Staten.

Source featuring Kenny Staten en You Got The Love. En dat kwam in 1997, zoals gezegd. Toen werd het pas een hit hier in Nederland naar alle eerdere releases. In 1997 verschijnt ook het album White on Blonde van de Schotse band Texas. Het album zou uitgroeien tot een van hun succesvolste albums. Er werden maar liefst 5 tracks op single uitgebracht. En dat waren Say What You Want, Black Eyed Boy, Put Your Arms Around Me, Insane en Halo. En het album werd opgenomen in diverse studio's in Normandië in Frankrijk, in Londen en in thuisstad Glasgow. En net als bijna alle tracks op het album werd ook Halo geschreven door zangeres Charlene Spiteri en gitarist John McCoon. En de producer was Mike Hedges. En die was op dat moment al bekend van zijn werk met The Cure, Susie and the Banshees en Manic Street Preachers. En hij was ook de eigenaar van de opnamestudio, gevestigd in een soort kasteeltje in Normandië, waar dat de groep dus onder andere Halo opnam. Nou, dan kun je al een beetje gaan aanvoelen welke plaat wij gaan draaien van Texas. Hier is Halo.

Van het album White on Blonde, Texas was dat met Halo. En dat brengt ons bij de cover voor vandaag. En daarin nummer Ain't That Just The Way. Een nummer geschreven door Bruce Ballard, Grant Larson en Stu Phillips. En zij deden dat voor Barbie Benton, een Amerikaans model, actrice en zangeres. En zij werd in 1950 op 28 januari geboren als Barbara Klein in New York. Woonde in Sacramento en verhuisde op haar 16e naar Los Angeles. In de jaren 70 stond ze diverse keren op en in de Playboy, zoals dat zo mooi heet. Ze was een vriendin van de Playboy-eigenaar Hugh Hefner. En verder speelde ze in diverse films en tv-series zoals Hee-Haw, Fantasy Island, Love Boat en Charlie's Angels, Murder, She Wrote en zelfs in McCloud. In die laatste serie zong ze ook in een aflevering dit nummer Ain't That Just The Way. En bij de studio-opnames daarvan speelden Bernie Marsden en David Coverdale ook mee. En dat waren de mannen van The Whitesnake. En David Coverdale zat ook ooit in Deep Purple. Over Deep Purple gesproken, de productie was in handen van Roger Glover, de bassist van Deep Purple natuurlijk. En dan hebben we het over de coverversie. Die is het allerbekendste natuurlijk. Die is van Latricia McNeil. Zij werd geboren op 27 november 1973 in Oklahoma City. En haar carrière begon pas goed toen ze in Europa ging samenwerken met het Zweedse producers team Robin Raz. En in 1997 startte zij een solo carrière en had haar grootste hit met dit nummer dus. Ain't That Just The Way. Die horen we eerst van haar en daarna het origineel van Barbara Benton.

0: Dat was hem, de originele uitvoering van Ain't That Just The Way uit 1978 van Barbie Benton. En dan is het toch meer een country-uitvoering. En daarna voorafgaan de swingende uitvoering uit 1997 van Latricia McNeil.
1: Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
0: Ja, en die muziek uit vervlogen tijden komt dit jaar uit de jaren 97 en 98. Maar voor de verhaaltjes, de hitfeitjes en zo, die moeten we soms even terug in de tijd. En in dit geval naar 1984, dan schrijft Compay Segundo op Cuba het nummer Chan Chan. Hij neemt in 1985 voor het eerst op samen met zijn eigen groep. En in 1987 benadert hij gitarist en zanger Eliades Ochoa, als ik het allemaal goed uitspreek, om samen met de groep Cuarto Patria het hele geheel nummer opnieuw op te nemen. En dat doen ze voor het album Chan Chan Noando. Ja, dat zal geweldige Cubaans van mij zijn, maar laten we het daar nog even in het midden houden. En dat zou trouwens pas jaren later uit gaan komen. En in november 1995, we komen steeds meer bij het jaartal van dit waar we in zitten, neemt Compay Segundo een nieuwe versie op. En dat doet hij naar Madrid voor zijn CD Antologia. In maart 96 neemt Compay Segundo, Elias Ocacho en andere ervaren Cubaanse muzikanten het op voor de Buena Vista Social Club project van Nick Gold en vooral Ry Cooder. En daar worden in dat project worden de openingstrek van hun zeer succesvolle CD van de Buena Vista Social Club. Hier is Chan Chan.

Jan Jan van Buena Vista Social Club. En we kijken ook nog eens een keer weer die fantastische documentaire over deze club. En het ontstaan daarvan op YouTube is het vast wel ergens te vinden. IOS, die afkorting, die staat voor de band, is ook schitterend. De groep werd in 1996 door studenten van de Groningen Studentenvereniging Alben Matthes opgericht. En bandleden waren toen zanger Joost Marsman, gitaristen Sander Rozenboom en Matthijs van Dongen, bassist Jasper Bos, toetsenist Mark van der Voorn en Joost Haartsen en drummer Ruben van Dongen. En in 1997 tekent de groep een platencontract bij een klein platenlabel. Dat doen ze via producer Michiel Hogeboezem. En daar nemen ze het nummer Voltooid Verleden Tijd op, VVT. En daarmee winnen ze dan het AHC Songfestival. En dat AHC staat voor Allerheiligen Convent. Dat Songfestival werd georganiseerd door de samenwerkende katholieke studentenvereniging in Nederland. En met dit Voltooid Verleden Tijd scoort de band vervolgens ook een landelijke hit. En zijn ze ook weer te luisteren hier in Muziekarchief.

0: is ook schitterend met voltooid verleden tijd. En dan gaan wij verder naar de toekomende tijd. Want we gaan het hebben over de muzikale tv-tips. Onze muzikale tv-tips voor de komende weken. We beginnen natuurlijk bij vanavond om 21:55 op NPO 1. Beste zangers vanuit Sevilla, begeleid door de Marcel Fischer Band. Zingen V. Klaassen, Yves Berensen, Busy, Jean-Claude McCroy en de broers Woutersen van Clouseau natuurlijk. Deze keer muziek van Zoe Levi. 21:15 op NPO 3, Concert at Sea 2026. Of gewoon 2026 natuurlijk, dat komt gewoon uit Zeeland. Brouwersdam namelijk. Naar de optredens van Direct, Bluff, Kensington, Snelle en Suzanne en Freek. Diezelfde tijd, die moeten ze keuze maken als je alles wil zien of dingen gaan opnemen. 21:15 heb ik het dan over nog steeds over. BBC 2, Glastonbury, met het optreden van Dolly Parton in 2014 op de Pyramid Stage van dit festival. En bij de BBC 2 gaan ze door met Dolly Parton. 11:55, Sisters in Country, Dolly, Linda en Emmylou. Een documentaire met daar een overzicht van de carrières van deze country-grootheden tot hun unieke samenwerking op het album Trio in 87. En als je dan niet genoeg gehad hebt van Dolly Parton, is er om 12:55 op BBC 2, Dolly Parton at the BBC. Daar halen ze allerlei beelden met de zangeres uit het grote BBC-archief. En dan hebben we op diezelfde zender om 12:55, voor mocht je zo lang op willen blijven, iets heel anders. Dat is het Green Man Festival Highlights 2026 met live beelden van Wolf Ellis, de Beta Band, de Tubs, Panic Shake en Pigeon van dit zogenaamde onafhankelijke muziek- en kunstfestival. Dan gaan we door naar de zondagavond, of eigenlijk moeten we zeggen de maandagmorgen, 12:55 op ZDF Terra X History. In Duitsland ganz laut. En dat is de rocklegenden in Oost en West. En daar hebben ze deze keer de aflevering met Peter Maffay. En dan gaat het over zijn muzikale, maar ook over zijn privéleven. Schakelen we in één keer door naar de woensdagavond BBC One. 12:20. Sam Smith live at the London Coliseum. Concert van de succesvolle Britse zanger, intiem opgenomen op 18 september van dit jaar. Dat is niet zo lang geleden dus nog. Vrijdagavond hebben we er nog een paar. 12:10, NDR, 30-jarige Hurricane Festival. Erst Skepsis und dann Kult Open Air. Documentaire van een van Duitslands grootste muziekfestivals vanuit de plaatsje Schlesel. Op Arte om 10:10, Paul McCartney. Documentaire over hoe hij een idool werd van meerdere generaties. Zelfde zender, maar dan 11:15. Bob Dylan, Shadow Kingdom, The Early Songs. Documentaire waarin Bob Dylan met zijn band nieuwe uitvoeringen speelt van zijn eerste succesvolle nummers. NPO 3, de laatste tv-tip voor de komende week wat ons betreft. 11:15, 90s Dance. En daarin de geschiedenis van de groep Four Brothers. Brothers on the Fourth Floor. Net even andersom, die Four komt wat later. Tot zover onze muzikale tv-tips voor de komende week.
1: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
2: Veronica's alarmschijf.
3: De geschiedenis van...
0: En daarin deze keer de alarmschijf die gekozen werd op 19 september 1998. De extra aandacht ging toen uit naar Robbie Williams met het nummer Millennium. En dat was de eerste single van zijn tweede soloalbum I've Been Expecting You. Een nummer bevat een sample van het titelstuk You Only Live Twice van Nancy Sinatra uit de bekende James Bond film uit 1967. De rest van Millennium werd geschreven door Robbie Williams samen met producer Guy Chambers. En die zat ooit in bands als The Waterboys en The World Party. En na Robbie Williams produceerde hij onder andere ook werk van Tina Turner, Kylie Minogue, The Sisters, Melanie C, Diana Ross, Tom Jones, James Blunt, Rufus Wainwright en Mark Ronson, om er maar even een paar uit te lichten. Er is echt een bekende producer geworden daarna. Millennium werd een nummer 1 hit in Ierland, Schotland en Engeland. En na die extra aandacht als alarmschijf stond het hier in Nederland slechts 5 weken genoteerd en bereikte slechts de 29e plaats.

Millennium van Robbie Williams gedraaid in de kader van de geschiedenis van de alarmschijf. Gaan we even weer terug naar het midden van de jaren 90. Toen ontstond de groep Dakota Moon en dat gebeurde in de opnamestudio's in Los Angeles. De bandleden hadden daar net een sessie samen gedaan. En dat ging zo voorspoedig, ze voelden elkaar zo goed aan dat ze besloten een band op te richten. Daarna gingen bassist, zanger Ray Artis, gitarist, zanger Joe Dean en percussionist, zanger Malloy en zanger-gitarist Ty Taylor optreden in het clubcircuit van Los Angeles. En via Atlantic Records baas Sylvia Roon tekenen ze daar dan een platencontract. Ze mogen dan spelen in een voorprogramma van Hall & Oates en Tina Turner. En uiteindelijk brengt de band twee albums uit. Dakota Moon in 1998 en in 2002 A Place to Land. In Amerika hebben ze drie single hits met Looking for a Place to Land in 2002 natuurlijk. En in 1998 A Promise I Make and Another Day Goes By. En die laatste was hier in Nederland ook een enige notering, maar stond toen niet hoger als de tipparade.

0: Dit is Muziekarchief.
1: Jawel, en je bent al het hele uurtje bij ons. We gaan lekker verder met een Engelse duo, Limehouse Family. Die bestond uit zanger Tunde Bayewu en componist Paul Tucker. De groep ontstond in 1993 in de plaats Newcastle upon Tyne. En daar studeerden beide mannen aan de universiteit en werkten ze niet de studietijd, zal ik maar zeggen, in dezelfde bar. Samen nemen ze demo's op van nummers die Paul Tucker al eerder had geschreven. En één daarvan is Ocean Drive. De demo's daarvan zorgen dus voor een platencontract bij Polydor Records en ze debuteren met de single Lift It en hun debuutalbum Ocean Drive. In oktober 1997 komt de opvolger Postcards from Heaven uit met daarop hun grootste internationale succes, het nummer High. En na de release van hun derde album Whatever Gets You Through the Day in 2002 gaan de mannen vanaf 2003 wat rustiger aan doen en starten een aantal solo-projecten. 2010 is er trouwens nog een comeback en in 2022 maken ze dan echt wel bekend dat ze stoppen met samen op te treden. Nou, pikken wij toch even hun grootste hit eruit, The Limehouse Family en High.

The Lighthouse Family. In hun allergrootste hit. Tenminste, in hun carrière tot dusver, zullen we maar zeggen. High was daarvan de titel. De volgende titel die we gaan draaien is When You're Gone. Een nummer geschreven door Brian Adams en Elliot Kennedy. En het werd opgenomen voor Brian Adams' 8e studioalbum On A Day Like Today. Hij produceerde het nummer zelf samen met Bob Rock. En het is een duet waarvoor Brian Adams oorspronkelijk zangeres Sheryl Crow in gedachten had. En hij nam contact met haar op, via de mail waarschijnlijk. Want ze liet helemaal verder niets van zich horen. En dan heb je van die toevalligheden. Brian Adams ontmoet dan toevallig Melanie C. van de Spice Girls in de lift van zijn hotel in Los Angeles. En hij had haar al een keertje eerder ontmoet bij de BBC-programma Top of the Pops. En hij dacht van, wacht even, hij is een vermeden als het heet is. Zij nemen namelijk samen When You're Gone op. En zo wordt Melanie C. de eerste Spice Girl die een solo-carrière begint. Brian Adams neemt in 2005 ook nog een keer een versie op met actrice Pamela Anderson. En in 2022 een nieuwe versie met Melanie C. voor het album A Classic Part 2. Maar dit is de originele uitvoering. When You're Gone, Brian Adams en Melanie C.

When You're Gone. Nou, dat zijn we nog niet helemaal. We hebben nog één plaatje voor je klaarstaan. En dat is eentje van Eagle Eye Cherry. Hij werd geboren in Stockholm als zoon van jazz-trompetist Don Cherry en de Zweedse kunstenares en designer Monica Carlsen. En hij is een halfbroer van zangeres Nene Cherry en heeft verder nog drie andere muzikale halfbroers. Op zijn 12e wordt hij naar New York naar school gestuurd. En ja, daar studeert hij. Maar ondertussen acteert hij daar ook en is drummer in diverse bandjes. Op zijn 16e gaat hij studeren aan de toneelschool in New York. En hij zit daar in dezelfde klas als Chess Bono, je weet wel, de zoon van. En Jennifer Aniston. En als zijn vader, die Don Cherry, in 1995 overlijdt, keert hij terug naar Stockholm en begint daar te werken aan zijn debuutalbum Desireless. En dat verschijnt in 1997. En het succes komt bij deze single. Save Tonight. Daarmee zeggen wij tot de volgende week.

0: Het is nu 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. En toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

De mooiste dingen kosten vaak de minste moeite. En komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren, moet je ook de dalen voelen. En meebewegen met hoe de aarde draait.

maar ergens diep van binnen. Nooit gezegd, met spijt betaald. Want je wist wat je wou zeggen, maar bleef zoeken naar de zinnen.

me slecht, ja, dat is makkelijk proten, maar ik heb geen snelle babbel, ik kom gewoon uit Noorden. Als ik eens wat zeggen wil, kom ik naar mijn woorden. Nee, doe verrek, lui wichtje, wil stoel wel vanochtend met mijn bioscoop. Nee, doe verrek, lui wichtje, wil stoel wel vanochtend met mijn bioscoop. Maar dag Stefan, als ik vanochtend verdien, mijn kotje koop.

bij Vigie wil stoel overnomen met Mino Bioscoop. Hier hoeven reclame, Vigie wil stoel overnomen met Mino Bioscoop. Mijn dochter van als ik vervenomen, die je met kooitje koopt.

0: zijn heel ons een plekje ergens in duister achterin. En of van onwijs toe, maar ik zie wel zeggen, want gelukkig valt ze zonder woorden nog allemaal doen te leeg. Hey, doe verrekkelijk, weet je wat toe, even op mijn bioscoop. Hey, doe verrekkelijk, weet je wat toe, even op mijn bioscoop. Maar dag Stefan, als ik kom van om, verdien je me een koortje koop. Alright, yeah.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Het is nu 12 uur. Dooral Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl.
2: I'm Max Connolly, and this is Stew Time with the best in Americana, roots, and country music.

Het is weer zaterdag. En zaterdag op de kalender en 12 uur op de klok betekent bij Groningen 1 de streekomroep van Oost-Groningen tijd voor de muzikale lunch. Vandaag gingen we aflevering 504 van start met Box of Candy. Een rockabilly-oudje van Vince Everett uit 1963. Wij haalden hem vandaag van het album The Real Vincent Everett door het Fury label in 1999 uitgebracht. Vandaag, ja, hebben wij ook een soort van Box of Candy voor je samengesteld. Tot 2 uur kun je weer genieten.

van Americana, roots en country muziek in het programma Stew Time. En wat zit er vandaag dan nog meer na deze opener in ons wekelijks stoofpotje? We hebben de gebruikelijke rubrieken met uiteraard andere ingrediënten. Dus hoor je straks tracks van ons album van de week, een twin song, en in de studio hebben we een gesprek met Cecile Gardens. Over het waarom hoor je straks. En naast de informatie heeft ze ook drie liedjes meegenomen, deze Groningse countryzangeres. En nieuw werk is er straks van onder andere Daryl Mosley, Wilson Banjo Company en de Star Room Boys. We gaan eerst verder met bluegrass klanken en wel de nieuwe single van de groep die ik daarnet noemde, Wilson Banjo Company. In het lied wordt verteld over dat je soms iets moet verbranden om iets nieuws te kunnen beginnen. Overigens in de landbouw een bekend fenomeen, want daar werden en worden akkers nog steeds afgebrand voordat er opnieuw zaad wordt gezaaid en er vervolgens weer kan worden geoogst. Hier is Burn Down the Fields van de groep Wilson Banjo Company.

Zeg maar nee, dan krijg je de twee. We bleven, dat heb je vast wel begrepen, nog even bij de Bluegrass. En deden dat met nieuw werk van Daryl Mosley. Door het Pine Castle label op 18 september jongstleden uitgebracht. Het gaat om het album Little Moments. Met daarop het lied She Knew It All. En Daryl gaat in het lied terug naar zijn oma. Denkt aan haar als persoon, haar goede raad, oplossingen voor... Ja, oma wist wel raad. She knew it all. En dat brengt ons bij ons album van de week. X Connolly, Yesterday's Man. Door hemzelf uitgebracht. Dat wil zeggen, het gaat uitgebracht worden. Want de release staat voor 30 oktober aanstaande. De spotlight dus op deze uit Oxfordshire... in het Verenigd Koninkrijk afkomstige singer-songwriter X Connolly. Hij debuteerde in 2014 met het album How About Now op het Drumfire label. Inmiddels zijn we een aantal albums verder en is zijn schare fans gegroeid. Connolly zelf is zich in de tussentijd steeds meer gaan toeleggen op het schrijven... waarbij het hem vooral gaat om de eenvoudige directheid van zijn teksten... waarmee hij zijn publiek wil raken. Voor het nieuwe album Yesterday's Man koos Connolly voor een vertrouwde opnamestudio. De Woodworm Studios, en die bevinden zich in Oxfordshire... met aan de helmstok Stuart Jones. Zijn laatste album, Your Pal Slim, Songs of James Hand... ook daar opgenomen, leverde hem in 2025 een Grammy-nominatie op. Wie weet wat dit voor het nieuwe album Yesterday's Man gaat betekenen. Dat wachten we af. Hoe dat nieuwe album klinkt, dat wil ik je nu laten horen... en hoef je niet meer op te wachten. De titelsong, hij is veelzeggend, maar zeker niet achterhaald. Niet van yesterday, maar gewoon vandaag. Ga beginnen met wat X het liefste doet. Ik zei al, liedjes schrijven. Hier is Someone Wrote a Song About You.

0: tracks van ons album van de week, waarin we de spotlight richten op Yesterday's Man van X Connolly. Yo, someone wrote a song about you and Yesterday's Man. En dan gaan we verder met het aangekondigde gesprek met Cecile Gardens. Ze zit eigenlijk vanaf het begin al bij me. We hadden al eventjes, zoals de muziek draait, wat gesproken, maar nu maar even officieel. Fijn dat je er bent. Goedemiddag, Cecile.
1: Dankjewel, goedemiddag.
0: Ja. En ik heb je ook al even laten weten, het is best lang geleden. Nou ja, wat is lang, relatief natuurlijk, maar best lang geleden dat we elkaar even gezien hebben.
1: Ja, klopt. Het is wel een tijdje geleden.
0: Ja. En toen waren het de eerste schreden op het muzikale pad, zeg ik dan maar even, alhoewel. Je bent, dacht ik, rond je 14e begonnen met gitaarspelen.
1: Ja, nou, ja, inderdaad. Maar toen we elkaar voor het eerst zagen, had ik nooit verwacht dat ik 2 jaar later er zo bij zou zitten.
0: Nee, precies. Want je hebt ondertussen wat schreden gezet. Dan nemen we hele grote passen. Ja. Laten we wat pasjes doen.
1: Ja.
0: Even, wat trok jou? Want ik heb jou omschreven als de Groningse country-artieste. Waar van het Groningenland, waar stond jouw wiegje?
1: In Bedum. Ja.
0: En vanuit Bedum ben jij de wereld gaan ontdekken. Want de laatste keer dat we elkaar gesproken hebben, laten we dat even achter ons. Maar toen liet je me weten, ik ga voor een iets afsluitends van mijn aardrijkskundestudie, ga ik naar Australië.
1: Ja, ik zou naar het een halfjaartje naar Australië.
0: Ja.
1: En dat beviel eigenlijk best wel heel erg goed.
0: Ja, is het jou goed bevallen?
1: Ja. Ja, want ik nam mijn gitaar mee. Want ik dacht, ik moet natuurlijk wel nog steeds een beetje muziek maken. Ja. En dat deed ik altijd in Nederland ook. In de weekenden. En de muziek is daar gewoon echt gaan rollen.
0: Ja, en muziek is ook een beetje voor jou de uitlaatklep. Om als je studie dan eventjes, dat je denkt, ik moet en wil ook wat anders te doen hebben. Dan is die gitaar vreselijk belangrijk voor je.
1: Ja.
0: Ja, en schrijf je dan ook, want we hadden net X Connolly met Someone Wrote a Song About You. Heb jij ook dat je voor jezelf liedjes schrijft of cover jij werk? Hoe gaat dat bij
1: beide.
0: Jou?
1: Ik doe beide. Maar ik merk dus vooral, ik schrijf heel vaak nummers wel om mijn eigen emoties en gedachten, zeg maar. Om daar dat te kunnen verwerken ook vaak.
0: Ja.
1: Dus mensen vragen dan van hoe schrijf je een nummer? Dan denk ik, hoe schrijf je geen nummers? Want ik heb dat echt nodig. Want ik denk, ik moet nu echt hier een nummer over schrijven. Want
0: ja. Wat is zo'n moment, om eens even concreet te worden, wat is zo'n moment dat je dacht van, maar dit moet iets worden?
1: Ik ben bijvoorbeeld een keer een man tegengekomen op straat. En die vertelde zijn hele levensverhaal. En toen dacht ik, wat is deze man inspirerend? Dus toen heb ik hem, over hem een nummer geschreven.
0: Zomaar een wildvreemde die jou aansprak?
1: Ja.
0: Of was jij gitaar aan het spelen? Een soort van busking noemen we dat dan, hè? Op straat spelen. Dat hij bij je bleef staan. Hoe kwam dat? Hoe ging dat op dat moment?
1: Ik had wel mijn gitaar bij me, maar ik was niet aan het spelen.
0: Nee.
1: Dus ik denk dat de gitaar wel aandacht trok, dat hij daarom naar mij toe kwam. Maar
0: ja. Zou je dat hier in Nederland zo ook op de straat? Of heb je dat hier ook wel eens meegemaakt? Dat men dan spontaan naar je toe kwam met een verhaal. Ook nog een levensverhaal ook nog.
1: Nee, niet heel snel. Mensen zijn toch in Nederland wat meer naar zichzelf getrokken, denk ik.
0: Ja. En wat is het resultaat van dat gesprek met die meneer die jou zijn levensverhaal vertelde? Waar heeft dat uiteindelijk toe geleid? Wat is de titel van het lied?
1: Het nummer heet The Man on the Tram. En ik heb het uitgebracht op Spotify.
0: Nou, mensen kunnen het nu hier horen.

0: Ja. We hebben meer handen nodig, hè? We moeten elkaar bijstaan. Positief bericht in het lied.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. God, een meneer die je zomaar op straat aanschiet en zijn levensverhaal vertelt. En dat leidt dan tot The Man on the Tram.
1: Inderdaad, ja. Ja.
0: Er is ook een mooie videoclip bij, dus degene die ook nog eens zich wil laten leiden door beelden. Alhoewel ik het altijd leuk vind om zelf beelden bij een... ja, of dat nou een boek is of een tekst of een gedicht. Vind het leuker om een eigen schilderij daarbij te bedenken. Hoe sta jij daarin? Want jij schildert natuurlijk eigenlijk ook, maar in dit geval met woorden.
1: Ja, ja, klopt inderdaad. Nee, ik heb dus... Af en toe vind ik dat wel heel leuk. Want je hebt eigenlijk dat hele proces van een nummer schrijven tot een nummer uitbrengen. Ze begint eigenlijk in je slaapkamer met een pen en papier en een gitaar in je handen. En dat werkt helemaal zo uit. En vaak heb ik dan inderdaad ook op een gegeven moment er een beeld erbij wat ik van een videoclip... wat ik dat zou willen zien.
0: Dus, ja, ja, ja, ja, ja. En spreek je dat dan ook met de man die de video gaat schieten? Spreek je dat dan nog door?
1: Ja.
0: Dit zijn mijn ideeën. Hè?
1: Ja, dat gaat met een script dan echt.
0: Ja, precies.
1: Dan, ja.
0: En op die manier komt dat dan tot stand, de video en ook het lied. Hoe vaak gaat een tekst bij jou er een streep door? Of wordt het een prop papier en gaat het in de prullenbak? Met andere woorden, hoe snel lukt het jou om datgene te schrijven, te vertellen wat je eigenlijk wilt vertellen?
1: Nou, omdat ik echt aan mijn gevoel schrijf, schrijf ik de meeste nummers eigenlijk heel erg snel.
0: Ja.
1: Dus dan doe ik daar een half uurtje over en dan ben ik klaar. En dan leg ik hem ook echt aan de kant. En dan kijk ik er een paar dagen nog een keer naar. En dan ga ik dus de kleine dingen aanpassen. Ik denk, die lyric, die tekst kan toch een beetje aanpassen. Om dan echt fine te tunen, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk het hele proces van een nummer zelf schrijven, dat gaat heel snel.
0: Ja, oké. Okay. Maar dan ben jij vaak in je uppie. Je bent ook in je uppie die kant op gegaan. Want dan praten we over voor je studie naar Australië enzovoort. Maar heb jij een klankbord nodig? In de zin van, je speelt het aan iemand voor. Wat vind je ervan? En ga je dan nog laten leiden door aanpassingen?
1: Nee, het is vaak inderdaad ook mijn eigen verhaal. Ik heb nu een band in Australië.
0: Zo.
1: Dus dan ga ik met mijn Australische vrienden, speel ik het liedje voor. En dan heb ik wel eens van, wat vinden jullie ervan? Hebben zij vaak nog toevoegingen. Niet echt aanpassingen, maar het is vaak toevoegingen.
0: Ja, en dan zijn er toevoegingen textueel of toevoegingen qua instrument. Dit daar even naar voren laten komen. Hier wat meer pedalsteel of daar.
1: Ja, qua instrumenten.
0: Ja. Ja. Ja. En als we het over jouw band hebben, hoe groot is je band? Ja, ze zijn er helaas niet, maar wie zit er in jouw band?
1: Ja, we zijn met drie anderen. Dus ik heb een bassist, een drummer en een gitarist.
0: Ja, en dan overval ik je even, maar hoe heten de... Zijn het mannen? Zijn het mannen en vrouwen? Of alleen vrouwen? Ik bedoel, het kan allemaal.
1: Mannen. Ja.
0: En qua naam, wie speelt wat?
1: James speelt gitaar, Riley speelt... drum en dan deze speelt bas.
0: Oké. Okay. En dan hadden we het wel alleen maar over tijdens de muziek. En je hebt wel een pedalsteel, want die zat net heel duidelijk ook wel in jouw lied The Man on the Tram. Wie is dan verantwoordelijk voor de pedalsteel? Of is dat een gastspeler die toevallig meedoet op dat moment?
1: Ja, de nummers neem ik op in een studio. Dus mijn producer in Australië, die ik weet eigenlijk niet wie het was, maar die wist, ik kon wel pedalsteel...
0: Oké, ik hoor wel dat je heel wat schreden al hebt gezet. Een producer, een eigen band, driemansformatie in dit geval.
1: Ja.
0: Hoe lopen optredens? Kun je daar ondertussen, want we hebben het ook al wel eens even gehad... Ja, je gaat die kant op voor studie, maar een visum aanvragen... betekent vaak ook handen uit de mouwen steken.
1: Ja, dus voor mijn visa moest ik inderdaad nog wel even mijn handen uit de mouwen steken. Heb ik nog 3 maanden in een aardappelfabriek gewerkt.
0: Ja.
1: 2 uur van Melbourne vandaan, want ik woon in Melbourne.
0: Ja.
1: Maar toen ik daar ook klaar mee was, toen heb ik eigenlijk gewoon al mijn pijlen op de muziek gezet. En ik doe dat nu vol tijd.
0: Ja, ja. En het werken in die aardappelfabriek heeft niet geleid tot een potato song?
1: Nee.
0: Is er niet dat je daar stond zo van... Hey, nou heb ik een mooie aardappel in mijn hand. Dit is er een voor... als onderwerp voor een lied?
1: Nee, ik heb wel dingen die er dan in de fabriek zijn gebeurd... heb ik wel weer verwerkt in nummers. Okay. Maar niet, ik heb niet specifiek over de aardappels gehad.
0: Nee.
1: Maar als, zoals er was bijvoorbeeld een jongen... en die was echt, wij waren als meiden waren we eigenlijk beter in zeg maar grond wegscheppen. En dan dacht ik, dat is maar een stadse jongen en dan...
0: Ja, en jij komt van het platteland, dus jij weet wel van aanpakken. Dat is,
1: ja, dus ik dacht, nou, cowgirls kunnen dat toch iets beter.
0: Oké. Nou, misschien komt het straks nog even terug. Maar we hebben ook een cowgirl song op jou heb je meegenomen voor vandaag.
1: Ja.
0: Eerst eventjes naar het schrijven van die teksten enzovoort. Waarbij je zegt van, nou, ik ga veel dingen. Sowieso die gitaar is nodig om wat ik in de daytime heb meegemaakt, om dat een beetje te verwerken, van mij af te schrijven, te relaxen enzovoort. Het leidt vervolgens tot teksten. Ben je snel tevreden over je teksten? Maar je zegt al een half uurtje en dan leg ik hem soms een paar dagen weg.
1: Ligt er heel erg aan, ja.
0: En ligt het dan aan jouw eigen stemming of de stemming die het lied op dat moment bij jou oproept?
1: Ja, ik kan best wel kritisch zijn op mezelf, op mijn eigen teksten. Maar ja, ik heb dan ook, ja, ik neem het vaak ook op voor mezelf en dan kan ik het ook echt terugluisteren. Dat is eigenlijk de beste manier om toch van hoe klinkt dit?
0: Ja.
1: Zeg maar, ja.
0: Ja, en dan ga je vervolgens met jouw producer die daar al wat dingetjes wel of niet aan toevoegt of je bent. En dan is het lied. Nou, hoe vang qua tijd, wat schat je in? Hoeveel zit er tussen dat jij de pen op papier hebt gezet en dat je zegt van, nou, dit was the man on the tram. He's ready.
1: Ligt er heel erg aan. Zeg maar, dus ligt er aan. Echt qua nummer. Kan in, zeg maar, producers heeft vaak ook, zij werken ook met andere muzikanten. Dus niet dat ze alleen met mij.
0: Nee. Oké.
1: Dus, maar vaak zou ik zeggen, 3-4 dagen zijn ze er nog mee bezig.
0: Ja.
1: Om het echt te fine-tunen. Ook andere muzikanten er nog op te laten spelen. En dan,
0: Nou ken ik het opnemen van nummers in Amerika is vaak dat men in een cirkel, of soms elk zijn eigen box enzovoort. Ze spelen het gewoon in, het wordt allemaal opgenomen. Nog eens een keer een teken, nog een teken. Vaak is het gewoon één opname. Hoe gaat dat bij jou? Is het ook one take and take it away? Of?
1: Nee, we doen het wel vaak 2 of 3 keer.
0: Ja.
1: En dan kijken welke versie de beste is.
0: Ja, en dan kies je uiteindelijk de beste.
1: Ja.
0: Oké. Wat kun je ons over als inleiding even over het volgende lied? We'll Be All Right. Want ik heb de clip al wel gezien die erbij hoort. Maar mensen die het nu voor het eerst gaan horen, waar moeten ze zich een beetje, wat moeten ze zich voorstellen bij dit lied? Althans, in jouw gedachtegang dan, hè? Wat was het voor jou?
1: Ja, dit is eigenlijk een soort heartbreak song.
0: Okay.
1: Zoals je dat noemt. Maar ik was eigenlijk ook zo van, dus ik had deze jongen ontmoet en dat werd niks. En toen dacht ik eigenlijk, ja, het is heel jammer, we kunnen daar verdrietig over zijn. Maar eigenlijk komt het ook allemaal weer goed. Zeg maar, kom maar over deze jongen heen. We'll be alright.
0: En je bent er ook inderdaad, is dit autobiografisch, zoals ze dan zeggen? Of zeg je van, nou, het is ook met een knipoog?
1: Nee, ja. Nee, ik ben er wel.
0: Ja, maar het is wel.
1: We staan nog steeds achter.
0: Oké, het is wel autobiografisch.
1: Ja.
0: Nou, we gaan er naar luisteren. We'll be alright.

0: Yeah, in my dream he still occurred. Ja, dus het was nog niet helemaal over Cecile.
1: Het was heel grappig, want ik had dus dat nummer geschreven. Toen dacht ik, nu ben ik over hem heen. En toen droomde ik dus over hem.
0: Ja.
1: En toen heb ik dus die laatste twee zinnen de dag erna nog aan het nummer toegevoegd.
0: Toegevoegd, ja, ja. En voor degene die zich nou thuis afvraagt van Cecile, met wie praat hij dan? Wel, dat is Cecile Gardens. En zij zit hier vanwege het feit dat ze ja, zeer binnenkort, hè, ze is from down under, zegt men dan altijd hier, hè, op de noordelijke helft, is ze weer terug. Want ze ging ooit voor een afrondende aardrijkskunde studio naar Australië. Maar ging daar ook muziek maken. En dat is goed geland. En daar praten we onder andere over. En je hebt een aantal singles uitgebracht.
1: Ja.
0: Maar het is ook de bedoeling dat jij van nou, het uitgebrachte werk tot nu toe ook iets gaat bundelen. En dat het tot een EP gaat leiden.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, ik ben er eigenlijk gewoon heel hard mee bezig. Ik ben eigenlijk gewoon heel erg aan het kijken welke liedjes nou echt leuk bij elkaar passen.
0: Ja.
1: Want ik merk ook aan mezelf dat ik eigenlijk ieder nummer een beetje een andere stijl heb.
0: Ja.
1: Het is allemaal country, maar het is allemaal ook net anders country. Dus ja, maar wordt wel aan gewerkt.
0: Ja, ja. En heb je dan al een beetje een idee van het moet wat balladachtig, ook wat uptempo of ja?
1: Ik wil eigenlijk dat we beide eigenlijk wel inzetten, zeg maar dat ook inderdaad dan wel aan beide kanten van mezelf laten zien, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja.
0: Ja. En liedjes, zoals je zei al, ze zijn voor mij een uitlaatklep als het gaat om wat ik heb meegemaakt, om te verwerken, zeg ik dan maar even. Maar wat wil je met je liedjes als het om jouw publiek gaat? Heb je daar ook een doel bij?
1: Ja, dus ik vind inderdaad ook, zeg maar, mijn ja, muziek maken is eigenlijk ook verhalen vertellen. En ik vind het altijd fijn, zeg maar ik probeer altijd heel eerlijk te zijn in mijn nummers en daardoor dus ook echt connectie te leggen met het publiek. Dat andere mensen ook denken, oh, maar zo voel ik me ook. Dat je dan daarin, als zeg maar, als ik een nummer uitbreng of een nummer live speel, dat we gewoon allemaal op dat moment even hetzelfde voelen.
0: Ja, ja. En over live gesproken enzovoort. Wat is live in dit geval? Is dat een kleine bühne? Of is dat misschien in de toekomst ook nog eens een groter gebeuren? Een groter toneel?
1: Nou, ik hoop toch wel een keer groter, ja.
0: Ja?
1: Ik sta best wel, ik moet zeggen, ik sta best wel grote podia in Melbourne nu met mijn band.
0: Ja. Kun je iets noemen over het aantal, nou, wat daar qua publiek op afkomt? Wat dan luistert naar niet alleen jou, maar er zal meer te zien en te horen zijn?
1: Ja, er zijn toch wel 50 mensen die erop afkomen.
0: Ja.
1: Dus dan, ja.
0: Oké.
1: Okay. Vroeger zijn af en toe best vol. Dan denk ik, dat is wel heel leuk.
0: Ja, ja. En dat geeft wel een kick, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja. En heb je nou nog iets dat je denkt van, nou, ik heb er nou al zo vaak gestaan van, nou, dit fixen we wel? Of is er na elke wedstrijd, zeg ik dan maar even, elke optreden ook nog een soort van gezonde spanning?
1: Als ik weer opnieuw in dezelfde kroeg sta, dan ben ik vaak, voel ik me wel zelfverzekerd. Maar als ik dan weer op een nieuw podium sta, is het toch altijd wel een beetje gezonde spanning.
0: Ja. Nou, en over een podium gesproken, de 20e, want dat is ook een van de redenen dat je vandaag even bij ons bent, dan staat er iets te gebeuren. En dan kunnen mensen die jou al heel lang niet gezien hebben, zoals ik onder andere, hè, 2024 was de laatste keer dat we elkaar gezien hebben hier in de studio. Vertel, morgen de 20e, waar moet men naartoe? Wat ga je doen? Kortom, de microfoon is voor jou om je promo te maken.
1: Ja. Nou, ik ben dus vanuit Australië teruggekomen naar Nederland voor een speciaal optreden in Den Andel, Noord-Groningen. Begin morgen om 3:00 middags. En ik ga eigenlijk 1,5 uur lang mijn verhalen vertellen over Australië. En nou ja, de liedjes die ik daarmee heb geschreven.
0: Ja, en dan zit er, neem ik aan, want 1,5 uur is voor je stem, maar ook voor de mensen misschien toch nog een pauze in. Of zeg je van nee, ik ga echt 1,5 uur.
1: Ja, ik ga wel 1,5 uur.
0: Vanaf 3 tot. Dus dan wordt het genieten, luisteren. Is het een buitengebeuren? Want het,
1: nee, we hebben gezegd, we zouden inderdaad kijken of het als het mooi weer zou worden om het buiten te doen. Maar het wordt te wisselvallig, dus we hebben gewoon gezegd, we doen het binnen.
0: Ja.
1: Maar het is eigenlijk een heel leuke grote huiskamersetting. Dus dat is.
0: Want een van de eerste video's die ik van jou heb gezien, hè, was een buitengebeuren. Mensen in de tuin enzovoort. Nou, je zult je die beelden ook nog wel kunnen herinneren, die toen geschoten zijn. Dus vandaar dat ik even dacht van, nou, wat gaat ze doen morgen? Maar gelet op het weer, denk ik, het zekere voor het onzekere, zegt men dan altijd. Een grote huiskamer, hoeveel mensen kunnen erin? Moet men Nou, na dit nog moeten we nog een e-mailadres noemen of een telefoonnummer om te reserveren? Of zeg je van nou, daar passen er ook wel een aantal in?
1: Daar passen nog wel een aantal in, ja.
0: Het zal niet direct zijn dat mensen aan de deuren, helaas.
1: Ik weet eigenlijk ook niet hoeveel tickets er verkocht zijn.
0: Nee.
1: Dat doet de venue zelf. Maar het zijn altijd vast nog wat hokjes aan de deur. Anders kunnen mensen een mailtje sturen naar info@andeldom.nl.
0: Nog één keer?
1: info@andeldom.nl.
0: info@andeldom, D-O-M?
1: D-L-O-N.
0: Ja, Andol, ja, en dan? Andol?
1: .nl.
0: Oké, okay. info@andol, enzovoorts.
1: Ja.
0: Nou, ze hebben het een aantal keren gehoord, komt vast goed. Wij gaan nog even naar, ik zei al even tussendoor, als de muziek is, de laatste titel die je voor ons hebt meegenomen. Daar heb ik uiteraard ook, zoals ik al zei, mag graag mijn eigen plaatjes bedenken enzovoort. Die ik in beter weten dat ik aan een strip, hè, Lucky Luke, met zijn paard, hè, die de zon tegemoet rijdt, of de ondergaande zon tegemoet rijdt, en dan de hond naast zich, Rataplan, dat check je zo op zijn onderlip. Hè. Ja, wat heb jij voor plaatje hierbij gehad? Waar dacht jij aan? En hoe is het lied tot stand gekomen?
1: Ja, dus ik had inderdaad wel een beetje dat. Ik kreeg inderdaad wel heel erg die oude western film vibes toen ik het nummer schreef. Dus ik vind het heel leuk dat je dat benoemt, dat ook dat bij jou oproept.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, ik schreef het nummer omdat ik eigenlijk ook dacht van ja, ik reis de hele wereld rond en ik wacht niet op mensen als mensen zeg maar zelf niet het werk doen om relatie in stand te houden.
0: Ja.
1: Dus,
0: Dus er speelt ook een relatie een beetje mee in het lied.
1: Ja, maar ook vriendschappelijk ook. Maakt allemaal
0: vriendschappen. Serieus, minder serieus, dat soort relaties. Oké. Okay. Ja, en dan wordt het. Ik zei ze straks ook al even: ben je op de hoogte met Once Upon a Time in the West? Die bekende Ennio Morricone film. Ik dacht ergens 1975, 76 dat die is uitgekomen. Maar die heeft een bepaalde intro. En ik zeg niet, het is een blauwdruk. Maar die eerste tonen van het liedje brachten mij even naar die film.
1: Ja, leuk. Ik kende hem niet. Dus ik ga het thuis even opzoeken.
0: Nou, oké. Gaan wij er hier ook van genieten. Cecile Gardens, Cowgirls, Right Away.

0: heeft er paard gezadeld en is off to the sunset. Cecile Gardens, ze zit gelukkig nog even bij me. Cecile, wanneer was het nog maar? Morgen dit optreden van jou?
1: Ja, klopt. Morgen in Den Andel om 3:00.
0: 3:00. En moet men ook een portemonnee meenemen? Is er een entreeprijs?
1: Ja, het ticketprijs is €15.
0: Oké, dan weten we dat even uiteraard. Ook een drankje enzovoort. Maar goed, dat is vaak voor eigen rekening. Hey, dank dat je er was. En ik kijk uit naar het moment waarop er of weer een single, dan wel jouw EP uit gaat komen. Ik ben zeer benieuwd.
1: Dankjewel dat ik hier mocht komen.
0: Graag gedaan. Weet jij nog, kun je nog even terug in gedachten naar toen je 16 was?
1: Ja.
0: Ja, goed. Gaan wij ook doen. Vandaag neemt Pieter Groenhagen ons in zijn twin song mee naar de tijd dat hij 16 jaar was. Sweet Little 16 is een rock'n'roll nummer geschreven en voor het eerst opgenomen door Chuck Berry, die het in januari 1958 als single uitbracht. Vandaag komen de uitvoering van Jim en Jesse met begeleiding van de Virginia Boys en René met AA en The Alligators. Jim en Jesse namen het op in 1969 voor hun Bluegrass and More album door het Epic label uitgebracht. En René en The Alligators, zij brachten het in 2005 uit op hun album Rock Masters. Terug naar toen je 16 was. Sweet Little 16.

Ja, Sweet Little 16. En het is bijna de klok om af te sluiten het eerste uur. En dan zeggen we dank voor het luisteren. En graag tot straks voor deel 2.

0: de overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehova's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat vol bloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl.
2: Hi, I'm Max Connolly, and this is Stew Time with the best in Americana, roots, and country music.

Welkom terug bij Stu Time. Ging een deel 2 van start met een rockabilly oudje uit 1957. Je hoorde Eddie Cochran met het door Baker Knight geschreven lied One Minute to One. Ricky Nelson, Paul McCartney, Dean Martin, Elvis Presley en Frank Sinatra, om eens een aantal te noemen, namen liedjes op door hem geschreven en zo ook dus Eddie Cochran. Onze uitvoering kwam van het verzamelalbum Nervous Breakdown door het Universe label in 2012. Uitgebracht. Straks nog 2 songs van ons album van de week. Nog een twin song. En we hebben een mooi evergreen moment met als thema rood. En ook de Euro-Americana top 3 van de maand september komt voorbij. Nu eerst door met het album The Foundation van de Zac Brown Band. Het album kwam op 18 november 2008 uit op het Homegrown label en werd door Atlantic gedistribueerd. Op dat album een lied waarin

De lijstjes zijn weer ingeleverd en de punten zijn geteld. Voor de maand september levert dat de volgende top 3 op als het gaat om de Euro-Americana chart. Op 3 de groep Surrender Hill en hun album Wild Country. Ze kregen deze maand 59 punten en gaan daarmee van plek 6 naar plek 3. Je hoort ze straks met hun The Feeling of You. En dan plek 2 is voor het album Reunion van de Canadese groep Mama's Broke. Een Canadees folkduo uit Halifax, Nova Scotia. En die bestaat uit Amy Lou Keeler en Liza Maria. Van dat album Reunion, waarmee ze vanuit het niets op de tweede plek binnenkomen deze maand, draaien we straks het heerlijke Old Fashioned Love Song. En op de eerste plaats in septembermaand de Euro-Americana-lijst, eveneens vanuit het niets debuterend, het album Sanctuary Park van de Jayhawks. Het album kreeg in totaal 67 punten en van de band hoor je straks Keeping Our Heads Above Water. Een niet onbelangrijk thema met al dat water in onze Delta. Hier is de Euro-Americana top 3.

Tot zover de Euro-Americana top 3 van de maand september met Surrender Hill, Mama's Broke en daarnet de Jayhawks. Dan is het nu tijd voor iets moois, iets gevoeligs uit eigen land. Met andere woorden, een homegrown moment. Van het album The Best of Savannah door het Nash Music Label in 2002 uitgebrachte album is hier I'll Never Make It Without You. Waarmee we willen onderstrepen dat we elkaar in deze wereld toch echt nodig hebben. Willen we iets bereiken?

Naked, Never Make It Without You. Ja, heerlijke muziek uit eigen land. Vandaag richten we in de rubriek Album van de Week de spotlight op Yesterday's Man van X Connolly uit Oxfordshire in het Verenigd Koninkrijk. Begon allemaal in 2014 met het album How About Now. En inmiddels zijn we een aantal albums verder en is Connolly volgens kenners uitgegroeid tot de vaandeldrager van de traditionele countrymuziek in het Verenigd Koninkrijk. Alle 10 songs op Yesterday's Man kwamen uit Connolly's eigen pen en werden ook door hem geproduceerd. Opgenomen werden ze in de Woodworm Studios in Oxfordshire met aan de helmstok Woodworm's eigenaar Stuart Jones. Zijn vaste bandleden Rob Updegraff, Anna Robinson, Chris C.J. Jones en aangevuld met Cahalen Morrison, Kieran Towers, Andy May en steelgitariste Sarah Jordy zorgen voor de muzikale begeleiding waardoor Connolly en zijn songs kunnen shinen. Je hoort traditionele country shuffles en walsen, wat folk, blues en er is zelfs een bluegrass song die voorbij is gekomen wanneer je het hele album hebt beluisterd. Als ik moet kiezen, dan noem ik Someone Wrote a Song About You, Yesterday's Man, Come Back Around, Didn't I Say, and When You Had the Chance. Maar laat mijn keuze jou niet beperken en ga het album Yesterday's Man van X Connolly, dat 30 oktober officieel uitkomt, helemaal zelf ontdekken. We sluiten de bespreking af met nog 2 tracks. Straks, When You Had the Chance, een country blues, maar eerst is hier met herinneringen aan Don Williams, X Connolly met zijn Come Back Around.

ons album van de week rubriek hadden we de spotlight gericht op Ax Connolly en zijn Yesterday's Man. En ik wens je veel plezier met het verder ontdekken van dit album. En dan gaan we van de ene rubriek naar de andere. En dit is de rubriek waarin tijdloze muziek wordt gedraaid met centraal vandaag de kleur rood. We gaan terug naar de jaren 1991, 2002 en 2006 sluiten we straks af. En vormen de liedjes een mini-verhaal. We beginnen met een ballade waarin een vrouw de aandacht van haar geliefde probeert te trekken door het dragen van een rode jurk. Overigens is rood niet de enige kleur die in het lied voorbij komt. Het leidt tot een prille romance in een cabrio met een rood dak waarin een moeilijke keuze moet worden gemaakt. Aan het eind van het lied trekt de vrouw die keuze en stapt uit de relatie die toch niet goed voor haar aanvoelde. Je hoort straks Lori Morgan, Something in Red, Tim McGraw, zijn Red Ragtop en afsluitend Kelly Pickler, Red High Heels.

Tot zover onze rubriek The Evergreen. Ja, en daarin stonden we stil bij het thema rood. Drie liedjes, drie country songs met rood in de titel. En als we dan naar onze dienstregeling kijken en naar de klok, dan zien we in beide gevallen dat we het einde van het programma naderen. Maar voordat we afsluiten, heb ik nog de Kennedys voor je. Een nieuwe album, Smoke Tree, verscheen op 21 augustus jongstleden en werd in eigen beheer uitgebracht. Dit man en vrouw duo is al jaren samen onderweg en het album bevat eigen nummers geïnspireerd door de wereld. En dan kom je thema's tegen als milieuproblemen, sociale onrust en de zoektocht naar vrede. En ze doen dat met akoestische, roots-achtige folk-rock, met daarbij gebruikmakend van onder andere de mandoline, de banjo, de pedalsteel en de gitaar. Hier is de titelsong, hier is de band The Kennedys en hun Smoke Tree.

met een kopje thee getrokken van de bloesem van de smoke tree, oftewel de pruikenboom, en de dandelion, de paardenbloem, zijn we aangekomen bij de laatste. En de laatste, de afsluiter vandaag, komt van het album Post Midnight Behavior. En die is van Ben Poole. Het album zal op 25 september aanstaande worden uitgebracht door het Gypsy Soul label. Met andere woorden, ik heb nog een pre-taste voor je. Time Has No Mercy is de titel van het lied. En inderdaad, de klok is onverbiddelijk, die draait door. En daarom zeg ik namens de souschef, heb een mooi weekend en bedankt voor het luisteren. En natuurlijk ook een fijne week. En onze volgende date, die is op zaterdag. Zaterdag 26 september om 12 uur precies, hier op Groningen 1.

0: Het is nu 2:00.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden.

0: Regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. En dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Plaatwerk met Sybrande Siersema.

Vroeger is het nummer afkomstig uit het jaar 1982. Het stond op het album Thriller. En dat was in de tijd de derde single die werd getrackt van dit album. En dit was ook de eerste nummer 1 hit die van dat album afkomstig was. Je hoorde Michael Jackson en Beat It. En een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. En dat is de komende 2 uur het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwen. En wat kun je allemaal verwachten in het eerste uurtje van Plaatwerk? Nou, we gaan straks een muziek draaien van onder andere Dave Berry, Bruce Springsteen. ABBA komt voorbij, Suzanne Freek, Tears for Fears. Dan zie ik nog DJ Utzi op mijn lijstje staan, evenals Donna Summer. Nickelback, The Cats, The Bad Hadders gaan we draaien. Evenals de Easy Beats en nog meer dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan, ga er even lekker voor zitten. Zet je een radiotikkeltje aan en geniet van die grote hits. En een leuke gauwouwe die we hier brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende artiest. Hij werd bekend als zanger van de band The Commodores. En later ging hij een solo carrière tegemoet. En dat niet zonder succes. Het volgende nummer is uit 1985 en is afkomstig uit de film White Knight uit datzelfde jaar. En hij kreeg onder andere een Academy Award voor de beste originele nummer. En het nummer staat op Dancing on the Ceiling, het album. Maar niet op de officiële soundtrack van White Nights. En dat had weer met allerlei rechten te maken van de verschillende platenmaatschappijen. Ja, het draait allemaal om de pingels natuurlijk. Ik heb het over Lionel Richie. Hier is hij met Say You Say Me. Plaatwerk.

dit is een nummer wat is geschreven door Ray Davies van de Kings. En ja, als je goed luistert, dan zit die stijl er ook wel een beetje in. Dave Berry hoor je, This Strange Effect. Daarvoor draaiden we Hoekel, ik hoop dat ik het goed uitspreek, en Salto met Jamaican. Oftewel Bam Bam. En daarweer voor Lionel Richie en Say You Say Me. Dit is een van de grootste hits van The Boss, oftewel Bruce Springsteen en Glory Days.

Ze waren een van de populaire bands uit de jaren 80. En dit is er eentje uit het eind van de 80 jaren. 1989 om precies te zijn. Dat is een nummer die een derde positie haalde in de Nederlandse top 40. Het is voor Fearson, Sowing the Seeds of Love. En ja, het is in de tijd zelfs nog alarmschijf geweest bij Radio Veronica. En ook in de jaren 90 bleven ze gewoon muziek maken. Iets minder succesvol dan in de 80 jaren eigenlijk. Tears for Fears dus. En Sowing the Seeds of Love. Daarvoor Suzanne en Freek met Weg van Jou. ABBA draaiden we nog met Lay All Your Love on Me. En begonnen met Bruce Springsteen en Glory Days. En door in plaatwerk nu met DJ Utzi en Nick P. met Einstein.

In 2001 betekende dit nummer de grote doorbraak internationaal voor deze Canadese band genaamd Nickelback en How You Remind Me. Daarvoor Donna Summer en Hot Stuff. We begonnen met DJ Ötzi en Nick P. met Einstein, der deine Namen trägt. En we gaan door in plaatwerk nu met muziek uit Volendam van The Cats. En

Het is een Australische band met daarin ook twee Nederlanders, een Schot en ook gewoon een Engelsman in de tijd. En dit was een grootste hit wel in 1966. The Easy Beats en Friday on My Mind. Daarvoor draaiden we Beth Harders en de Nozems met Het Beloofde Land. En begonnen met de Cats en Be My Day. Zo dadelijk is het tijd geworden voor reclame, nieuws en reclame. Daarna zijn we terug met deel 2 van Plaatdek. Dus houden we gewoon hier. En de laatste die we draaien tot aan het nieuws is Barbara Streisand, Woman in Love.

Het is nu 3:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen

0: Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Plaatwerk met Sybrande Siersema.

Dat is een nummer wat voor het eerst werd uitgebracht door Hal Melvin en de Blue Notes in 1975. Het werd in de tijd niet zo'n groot hit en in 1977.

werd hij gecoverd door Thelma Houston. En in die tijd begon ook de disco een beetje populair te worden. En het nummer werd opgepikt omdat hij toch wat meer disco-sound had door de diverse discotheken wereldwijd. En toen werd het echt een hele grote hit. Daarna bracht Helder Melvin en Blue Note het nummer opnieuw uit. Maar kon niet tippen aan het succes van Thelma Houston. En het allergrootste succes, die draaiden we zojuist in de uitvoering van Communards. En dat was in het jaar 1986. En er werd een gigantisch groot hit. En die uitvoering hebben wij gedraaid zojuist. De Communards dus met Don't Leave Me This Way. En welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Dat is het komende uur programma waar je naar gaat luisteren. Hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwhouwer. En wat heb ik voor je in petto het komende uurtje? Nou, we gaan straks de nieuwe single van Bente draaien. De Supremes komen eraan, evenals de Four Seasons. Rod Stewart, Lucas en Gea, jawel, Tour Limited. Semino Rossi, dan zie ik nog de spinners op mijn lijstje staan. Melanie C, Mutt komt eraan, Pedaalhemmer en Roy Arines. Hummens Hummets en nog meer, dat allemaal in dit tweede uurtje Plaatwerk. Dus ook deze keer raad ik je aan, ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder. En geniet van die grote hits en leuke gauwhouwer die we hier brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook het volgende nummer. Het was een film die werd uitgebracht over deze band en allerlei live optredens. En allerlei dingen die daartussenin gebeurden. En dat was gigantisch populair. Er werd het nummer op single uitgebracht in de live uitvoering. En die scoren gigantisch in de hitlijsten. Ik heb het over de Blues Brothers. Hier zijn ze met Everybody Needs Somebody to Love. Plaatwerk.

je hoort de stem van een hele jonge Diana Ross. The Supremes en Stop in the Name of Love. Daarvoor de laatste single van Bente en 3, 2, 1. We begonnen met de Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. En dit is het geluid van The Four Seasons. En oh, what a night. Oh.

muziek van eigen bodem. Alhoewel, het was een Nederlands-Belgische popband. En die werd opgericht in de tijd door de producers Jean-Paul de Koster en Phil Wilde. En natuurlijk met de zangeres Anita Dot en Ray Slijngaard als rapper. Ja, verkochten ze wereldwijd echt gigantisch veel platen. Meer dan 20 miljoen om precies te zijn. En dit was een tweede nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. Tour Limit hoorde je met No Limit. Daarvoor Lucas en Gea Hulshoff met De Waarheid. Rod Stewart draaiden we nog met die mooie plaat Passion. En de Four Seasons zaten daar weer voor met Oh What A Night. Oftewel December 1963. Tijd geworden voor een beetje Duitsstalig muziek hier in Plaatwerk. En dat doen we met Semino Rossi en Rood Sindiro. So

Het is muziek uit het jaar 2000. Melanie C. samen met Lisa Left Eye Lopez. En ja, Lisa Lopez had als bijnaam Left Eye. En ze was een van de zangers uit de band TLC. Ze was ook presentatrice. En ja, ze mocht maar 30 jaar oud worden, want ze overleed naar aanleiding van een auto-ongeluk in Honduras in het jaar 2002. Melanie C dus en Lisa Lopez met Never Be The Same Again. Daarvoor de Spinners, Working My Way Back To You. En Semino Rossi zat daar weer voor met Rood Sint die Rozen. En we gaan terug naar het begin van de jaren 70. En dat doen we samen met Mutch en Dynamite.

van oude zetel dollar toe.

kennen ze natuurlijk van die groot hit No Milk Today. Maar ook dit was een behoorlijk hit voor deze band. Herman's Hermits en Something Is Happening. Leuke plaat trouwens. En daarvoor draaien we P. Dahlemmer en Roy Arenas met Grenens Light. We begonnen met Mud en Dynamite. En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Plaatwerk. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Zelfde tijd, dezelfde zender. En bij deze nodig ik je uit om opnieuw te komen luisteren naar Plaatwerk. De laatste is van de Motors en Airport. Wat mij betreft, tot volgende week.

Het is nu 4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat een man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt

En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

0: als het einde komt. En als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

Het is nu 5:00. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer, veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 6 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer, het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De nieuwe van Armin van Buuren en Piet Tong hoor je hier. Ministry of Sound.
1: Is het wel het nieuwe?
2: Ik dacht, wat herken je in I Need a Miracle?
0: Ja, dat is een deuntje die zoveel weer wegtrekken, net tegenwoordig. Het is zaterdagavond, 19 september 2026. Net iets over 6, week 38, jaargang 6, seizoen 7. Aflevering 271. Alweer goeie avond, Jan Hepers.
1: En zoals u kunt horen, lieve luisteraars, heeft onze Yuri weer zijn seizoensneusverkoudheid.
0: Ja, hoor je het gelijk.
1: Ja, je spreekt weer een beetje nasaal. Maar je voelt je wel goed?
0: Oh, het kan beter. Oh. Maar het is wel altijd raken rond deze periode.
1: Jij bent... je hebt ook een kleine natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar jij bent dan heel snel inderdaad in de beurt.
0: Ja, maar ik heb dus dit keer heb ik niet gelijk allerlei middeltjes gepakt. Dus geen neusspray, geen keeltabletjes, geen keelspray en noem maar op.
1: Je bent alleen aan de gember.
0: Nee, helemaal niks.
1: Helemaal niks?
0: Ik heb alleen een paracetamolletje gehad en eigenlijk doe ik het daar beter op dan al die andere meuk wat je naar binnen werkt.
1: Al die andere meuk.
0: Ja, maar we gaan eerst weer luisteren naar muziek. We gaan luisteren naar Rema met Oh No, hoor je nu?

0: Game, Bioscoop en Spotify Top 5.
1: Ja, en... Oh, nee. Hey, Joris, het helemaal fout. Want we moesten natuurlijk gewoon beginnen met... Jongerencentrum met Spoor en Winst. Gewoon is natuurlijk voor je geoverd. En wil je weten wat en wanneer en welke activiteit er allemaal op stapel staan? Check dan even de socials of app even met Aten of met Rens via het nummer 0611920677. Of stuur even een DM via de socials.
2: Ook onze jongerencentra zijn voor je geopend. Wil je weten wat, waar en wanneer? Check welzijnwesterwolde.nl voor het rooster van onze centra en ook onze activiteit.
1: De donderdikke tentparty in Onstwedde vanavond. En wellicht zijn er nog katen, dus check dat even.
2: Een heavy metal night in Café Carambol zo dadelijk. Ook dus vanavond. En dat alles in Winschoten.
1: Een flamboyage zo dadelijk on stage bij Club Limbo in Hemmen.
2: Een herfstfair in Boetangen. Dat morgen nog met kramenmuziek en gezelligheid. En dat alles in de vesting.
1: Ook morgen in Stadsknaal onder stoom. En starten doen ze daar bij de Star.
2: Morgen ook een grote dino-show in Wedde. En dat alles natuurlijk bij Landgoed Tenax.
1: Bingo night bij de Dribbel in Vlachtwedde op 24 september. En dat vanaf 19:30. En de hoofdprijs is te waarde van €300.
2: Mooi. Een pubquiz op 25 september. Ook in Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde. En aanmelden kan via... aanmelden@sportplaza.nl.
1: Ja, en een dagje daarna de Boeskoolmarkt in Trapel. Dat betekent 26 september een van de grootste jaarmarkten daar deze dag.
2: En het is druk de 26e, want het Vrouw Thuis Festival vind je in Trapel ook op 26 september. En de line-up inmiddels Jannes en nog wat. Komt goed.
1: De Klinken bezoek je dus ook op de 26e september voor het Tellen Likken Festival met van alles op een verschillende podia. 7 uur.
2: Ja, en ook op 26 september feest nu het nog kan in Rendering met Ancora, de Dutch Boys, Lara Mila en DJ Lars.
1: Jan Dino die komt naar het theater van Berenstein in Veendam en dat op zaterdag 26 september ook.
2: En als laatst in deze agenda Noberdag in Jongerencentrum Be There op 30 september met van 3 tot 7 uur gratis pannenkoeken voor jong en oud met vermaak en gezelligheid.

0: Game. Bioscoop en Spotify top 5.
1: Ja, en nu wel. Dan gaan we door naar onze Game Top 5 van week nummer 38. Op nummer 5 vinden wij Mario Kart 8 Deluxe. En deze is voor de Nintendo Switch.
2: Op nummer 4 in onze lijst, ook voor de gewone Switch dan, de Nintendo Switch Sports.
1: Op nummer 3 vinden we Splatoon Raiders en deze is ook voor de Switch 2.
2: Op nummer 2 voor de Switch 2 Donkey Kong Bonanza.
1: Op nummer 1 deze week Mario Kart 8 World en deze is ook voor de Nintendo Switch.
2: De Bioscoop Top 5 deze week, week nummer 38.
1: Fianna op nummer 5.
2: Op nummer 4 Minions and Monsters.
1: Ik doe het ook gewoon expres nu hoor. Op nummer 3 vinden we Paw Patrol met de Dino film.
2: Op nummer 2 de film The Odyssey.
1: Op nummer 1 Spider-Man A Brand New Day.
2: De Spotify Top 5 deze week, week 38.
1: Op nummer 5, Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.
2: Op 4, Sienna Spyro, Great Expectation.
1: Op nummer 3, Samuel Welten en Russo met Boom.
2: Op nummer 2, vraag me niet waarom, er zal een verklaring voor zijn, misschien dat jij
1: TikTok,
2: het weet.
1: TikTok.
2: Ilse de Lange, So Incredible.
1: Hij zegt volgende week al 1, let maar op.
2: Okay.
1: Deze week nog op nummer 1, net zo 1 als de afgelopen 16 weken. Nee, grapje, dat is niet waar, maar hij heeft zeker wel al week op 5 nummer 1 gestaan. Milo laat het lukken met Alleen Jij, hoor je nu.

0: lekker, man.
1: Alleen jij.
2: Wist je dat je...
3: Ja, Yuri Volkers.
1: Jan Evers.
3: 19 september. Wist je dat? Een vrouw met een rollator in Duitsland wil op een heel bijzondere wijze een snelheids... Ik heb gewoon mijn het geluid gaan van mijn telefoon. Joh. Dat ga ik eerst even wijzen, hoor. Kan wel even, hè? We zijn toch live,
1: ja. Ja, doe je ding.
3: Yuri,
4: ja.
3: Wist je dat?
4: Nee.
3: Een vrouw met een rollator in Duitsland wil op een heel bijzondere wijze een snelheidsboete voor een busje voorkomen heeft. Ze blokkeerde namelijk niet vermoedend het kenteken van het busje dat werd geflitst. Een boete uitschrijven is daardoor niet mogelijk. De Duitse politie kan er wel om lachen. Ze heeft namelijk onbewust een echte cultfoto gecreëerd. Het lijkt namelijk alsof ze een nieuw snelheidsrecord met een rollator heeft neergezet en het wil opnemen tegen Usain Bolt. En dat schrijft de politie van Noord-Rijn-Westfalen Oiskirchen op hun Facebookpagina. Anderen kijken angstig in flitscamera's. Zij lijkt helemaal relaxed, alsof fotoshoots bij snelheidscontroles onderdeel zijn van de alledaagse routine. De politie is wel kritisch op de bestuurder die 42 km per uur reed in een 30 km zone. Er is geen goede reden om harder te rijden in de buurt van kleuterscholen en woonwijken, zeggen ze. Zelfs een paar kilometer te hard rijden kan fataal zijn en de remweg aanzienlijk verlengen. Hou je dus aan de snelheidslimiet en ja, de bus kon dus niet worden geflitst, omdat er voor het moment van flitsen dus de dame in de rolstoel voor het kenteken stond.

0: Wild. Groningen 1.
1: En als het goed is, hebben wij nu aan de lijn basisschool De Dreske uit Roswinkel. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt helemaal.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Met wie spreek ik?
2: Ja, ik spreek met Natasja en ik ben de leerkracht van groep 7-8 van OBS De Dreske.
1: En als het goed is, Natasja, doen jullie al een paar weekjes mee aan de e-waste challenge, of niet?
2: Ja, dat klopt. Ja, en ik heb twee leerlingen die daar heel graag wat over willen vertellen.
1: Oh. En wie heb je meegenomen deze avond?
2: Ik heb Jente Haak meegenomen en Esmee Nijmanting.
1: Jente en Esmee. Jente en of Esmee, wie kan mij vertellen wat nou precies de e-waste challenge is?
3: De e-waste challenge is, dan gaan we met scholen. Dan moeten we zoveel mogelijk kapotte dingen met een stek of elektrisch verzamelen. Dan gaan ze later dat spul eruit halen voor andere nieuwe dingen en dan... moeten wij het meeste en dan wie de meeste heeft, die winnen wat.
1: Oké, okay, en weet je ook wat je kunt winnen?
3: Eerste prijs is een schoolreis naar Drouwen-en-Zand. En dan gaan we met de bus naar Drouwen-en-Zand.
1: Zo, dat is gaaf.
3: Tweede en derde prijs is naar de bioscoop.
1: Ook leuk.
3: En als iedereen 10 dingen heeft ingezameld dan, en we zijn niet eerste, tweede of derde, dan krijgen we alsnog wat. En dan... En dat is het.
1: En waar gaan jullie voor? Wat zou je graag willen van die prijzen? Heb je iets waarvan je denkt van nou, dat moet het worden?
3: De klas wil graag bioscoop.
1: De klas wil graag naar de bioscoop. En weet de klas ook al welke film dan?
3: Nee.
1: Oké, okay, dus dat kun je dan nog besluiten. Dus de e-waste challenge, jullie moeten zoveel mogelijk kapotte elektrische apparaten verzamelen. Hebben jullie nu al heel veel verzameld?
3: Ja.
1: En wat is heel veel? Kun je daar misschien iets van vertellen?
3: Ja,
4: heel goed hoor.
3: 527 dingen.
1: 527 dingen, zo. En hoe lang zijn jullie al bezig?
3: 2 weken.
1: 2 weken.
0: En wanneer is het afgelopen?
3: 1 oktober.
0: 1 oktober, dus mensen die kunnen nog tot en met 1 oktober bij jullie spulletjes brengen.
3: Ja.
1: Dus dan heb je ook nog 2 weken de tijd. Dat is best wel gaaf.
3: Ja.
1: En zijn er ook hele grote dingen die jullie al hebben opgehaald of die zijn gebracht?
3: Ja.
1: En wat is het grootste wat jullie al binnen hebben gekregen?
3: Computers en stofzuigers.
1: Ja, stofzuigers natuurlijk heel erg groot, hè? En als je nu al na 2 weken 527 dingetjes hebt, waar wil je dan graag naartoe over 2 weken? Hoeveel spulletjes? Of zeg je van nou...
0: 1200?
1: 1200, dat is een leuke uitdaging. Hey,
0: dan moet je maar een oproepje doen hier op de radio. Ja. Want hier luisteren natuurlijk superveel mensen naar.
1: Kijk, wij zijn collega's van een van jullie klasgenoten, van Janita. Hè? En wij zijn nu ook bezig om op het werk wat dingetjes te verzamelen. Maar stel je voor dat er nu mensen luisteren en die denken van... Hey, ik wil wel mijn elektrische apparaten brengen of schenken aan de Dreske in Roswinkel. Wat moeten ze dan doen?
3: Een oproep doen op de e-waste-site.
1: Ja.
3: Dat kan je doen door e-waste-race.nl. Dan moet je daarop klikken. En inzamelen klikken dan. Dan moet je naar daar staat voor plus je e-waste aanbieden.
1: Ja.
3: Dan, als je wat hebt, dan moet je invullen hoeveel en wat.
1: Ja.
3: En dan moet je je postcode invullen. Dan moet je zeggen welke dag en wanneer je kan.
1: Uh-huh.
3: En dan komen wij het ophalen als iemand het aanklikt.
1: Oké. Okay. En zijn jullie ook al langs...
3: Ook brengen.
1: En dat kan gewoon bij school?
3: Ja.
1: En zijn jullie ook al de straten in geweest of gaan jullie dat nog doen?
3: Zijn we al geweest.
1: Zijn je al geweest? En had je dan voldoende aan de 2 paar handen die je hebt? Of had je eigenlijk wel een karretje nodig of zo?
3: Soms wel een karretje.
1: Nou, wij wensen jullie heel veel succes. Wij gaan ook meesparen bij ons op het werk voor jullie. Dus ik heb al een cirkelzaag. Ik heb de stekker er al even af geknipt. Die ligt al klaar voor jullie. En een oude wekkerradio. Dus die ga ik meegeven aan Janita.
3: Ja?
1: En dan wensen we jullie heel veel succes. En dan hopen we dat we nog een keer een foto van jullie krijgen. Dat jullie dus met z'n allen in de bioscoop zijn.
3: Ja, dankjewel.
1: Nou, dan ga ik nog 1 keer zeggen. Lieve luisteraars, hebben jullie spullen voor de e-waste challenge? De Dreske in Roswinkel kan ze heel erg goed gebruiken. Dank jullie wel, hè?
0: Doei, doei.
4: Doei, doei.
0: Doei, doei.
2: Doei, doei.

0: jij bent. En dan ga ik afkondigen door te zeggen... Le Seferime hoorden we met Made My Night. En daarvoor aan hadden we...
1: Ik weet het niet eens.
2: De Dreske.
0: Oh, de Dreske. Nee. Ja, maar geen muziek.
2: Uiteraard winkel. Nee, daar hadden we geen muziek.
0: Bezig. Dat ja. draait nog steeds een beetje. Oké. Okay.
3: Vrienden, vriendinnen van de sport, goedemiddag.
2: Yes. Ja, onze sportrubriek die gaat over het wel en wee in de sportwereld. Wat is er gaande, wat speelt er, wat is er los en wat zit er allemaal aan te komen? Sparta tegen Heerenveen, dat kijk je op dit moment. En om 8 uur check je dan nog Ajax tegen Excelsior. Morgenmiddag om 12:15 Feyenoord tegen Utrecht. En om 14:30 Twente tegen PSV. Door de interlandbreak in Nederland tegen Duitsland. Volgende week donderdag en dan zondag erop spelen ze Servië tegen dus Nederland. Dus even geen eredivisie voetbal of andere Europese competities. Maar gaan de... moet ik even goed zeggen uit mijn hoofd. De KKD is ook wel gewoon door. De Premier League is inmiddels 5 wedstrijden onderweg. En dan blijven er deze ronde ook nog 5 over. Op dit moment live de wedstrijd Forest tegen Coventry. En morgen dan om 3 uur Bournemouth tegen Liverpool. En ook City tegen Sunderland speelt morgen. Om 17:30 kun je dan nog kijken tegen Fulham en United. La Liga heeft afgelopen week al een complete competitieronde gespeeld. En later vanavond dan Sevilla tegen Barcelona om 9 uur. En morgen de topper, de derby, Atletico Madrid tegen Real Madrid om 16:45. En deze ronde wordt afgesloten met Valencia tegen Real Sociedad om 9 uur. Dan gaan we door naar Duitsland. Stuttgart tegen Dortmund trapt nu af in de Bundesliga, waar al 5 wedstrijden zijn gespeeld. En morgen dan nog Leverkusen tegen Leipzig om 17:30. Schalke tegen Elversberg om 17:30. En als laatste Paderborn tegen Hoffenheim om 19:30. Geen Formule 1 dit weekend. De coureurs hebben even rust en komen dan volgende week weer samen voor de grote prijs van Azerbeidzjan. En deze wordt inderdaad verreden in verband met een feestdag op de zaterdag. Dus komende week de Nations League wedstrijden voor de boeg en het WK wielrennen in Montreal, Canada. En de marathon van Berlijn eind deze maand. Dus genoeg.
0: Sport genoeg.
2: Sport genoeg.
0: Anders niks.
2: Nou, jawel, darten begint ook straks.
4: Pieltje hoor.

0: Value Prank hoorde je hier. Oh, ik wou me al mijn jingeltje aanzetten, maar dan moet ik wel eerst het schuifje omhoog doen.
1: Jong en Wild Nieuws.
2: Zitten wij al in het stramien dat wij dubbele nummertjes draaien? Of draaien nog steeds enkele?
0: Nou, dat komt omdat wij de dresskit tussendoor hebben gehad. Anders, vanaf nu gaan we inderdaad naar de dubbele.
2: Bemoei me er ook even een keer mee, dacht ik zo. Hè? Jong en Wild Nieuws, de nieuwsrubriek in Jong en Wild, die belangrijk en of informatief voor je kan zijn. Heb jij nou iets waar je wat over wilt weten of meer over wilt weten? Geef ons het door. Ruim 400 kinderen en jongeren met een beperking kunnen komende donderdag 24 september verschillende sporten uitproberen tijdens de Uniek Regie Olympics. De sportdag wordt gehouden op Sportpark Rusheuvel in Os. Moe, die Os. Deelnemers kunnen dan kennis maken met verschillende sporten, van teamsporten tot individuele activiteiten. Sportverenigingen en trainers verzorgen dan die clinics. Het doel is om kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met sport en ze te helpen met een sport te vinden die bij ze past en die ze leuk vinden. Deze sportdag wordt voor de tweede keer georganiseerd door het Sport Expertise Centrum samen met Uniek Sporten en de gemeente Bernhezen, Landverkuik, Maashorst en Os. De regio Olympics zijn bedoeld voor kinderen en jongeren met een lichamelijke en of verstandelijke beperking. Ze kunnen individueel meedoen of via een school of zorginstelling. Passend aanbod vindt via Uniek Sporten Noordoost-Brabant, helpt mensen met een beperking bij het vinden dus van een passend sport- en beweegaanbod. En via een digitaal sportloket kunnen ze dan zoeken naar geschikte activiteiten in de buurt. Beweegcoaches kunnen persoonlijk helpen bij het kiezen van een sport en zaken als vervoer of sporthulpmiddelen. Ze ondersteunen ook sportverenigingen die een aangepast sportaanbod aanbieden of daarmee willen beginnen. Komende maandag vindt voor de gemeente Westerwolde en Stadskanaal dit plaats. En dit kan dan op de voetbalvelden van Vlacht verder.

0: This Is The Way van Yellow Claw, hoor je hier.
1: Throwback Saturday.
0: Ja, welk item gebeurde er op de datum 19 september? Voor deze editie van Throwback Saturday gaan we helemaal terug naar het jaar 1928.
2: Zo, dat is lang geleden.
0: Want schrik niet, dat jaar is 19 september, de dag dat er voor het eerst op tv de allereerste tekenfilm met geluid vertoond, en wel Steamboat Willie. Dit is ook de allereerste tekenfilm waarin Mickey Mouse zijn opwachting maakte voor Walt Disney. En de rest is eigenlijk geschiedenis, want de beste man Walt Disney was daarna natuurlijk de meest succesvolle animatieman met al die verschillende figuren, musicals, series, films, muziek, pretparken en zelfs een eigen streamingdienst. Maar welk nummer hoort hier nou bij het beste bij? Want er zijn natuurlijk nog best wel wat hoort dat Disney-nummers? Denk aan.
2: Hakuna Matata, Vaiana, Frozen, weet ik veel.
0: Ja, heel veel. Maar niet getreurd, want Disney blijkt een eigen lijst te hebben op Spotify. En deze heeft ons geholpen. En wij gaan
2: nou, waar gaan we dan naar luisteren?
0: Of zullen we gewoon niks zeggen?
2: Ik hou me stil, toch? Nou, ik hou me niet stil, maar ik zeg niet. Ja, ik zeg ook wel wat, maar ik verklap het niet.

0: All Night Long hoorde je. T-S-H-A.
1: Ome Duo's Pot.
2: Welk gerecht kun je als student maken voor maar een paar euro? Natuurlijk wel gezond en ook nog eens snel. Een Spaanse klassieker die eigenlijk nooit verveelt. Dan hebben we het over aardappeltortilla met paprika en ui. Dit ga jij ook lekker vinden, denk ik.
0: Ik vind Spaanse, een echte Spaanse tortilla wel lekker.
2: Ook dat ik was bang dat je. Het was goed dat je tortilla erachteraan zei.
0: Wat dacht je anders? Een Spaans vrouwtje?
2: Hola, guapa.
0: Hola, señorita.
2: Dankzij koelverse aardappelschijfjes sla je veel snijwerk over. En is deze heerlijke vegetarische ook nog eens maaltijd zo klaar. Maar wat heb je dan nodig? 2 paprika's. 2 uien, 3 eetlepels olijfolie, 700 gram aardappelschijfjes koelvers dus te kopen bij elke supermarkt die je maar wil, 6 eieren, 85 gram veldsla, dus geen ijsberg, maar echt veldsla, en 1 eetlepel witte wijnazijn. Wat heb je nodig? Daarnaast nog gewoon een bord. Snij de paprika in reepjes en de uien in halve ringen. Verhit in de koekenpan 1 eetlepel olijfolie en fruit de ui 1 minuut. Voeg daarna de paprika en ook de aardappelschijfjes toe en bak al omscheppend 5 minuten dit gehele prakje mee. Klop intussen in een ruime kom de 6 eieren los. Breng op smaak met peper en zout en schep dan de ui, paprika en aardappelschijfjes voorzichtig door dit ei. Verhit opnieuw 1 eetlepel olijf in olijfolie in de koekenpan en verdeel het aardappel-eimengsel erover. Bak de tortilla in 10 minuten op een lage stand met de deksel op de pan goudbruin. Draai daarna met behulp van een bord, daarom dus een bord, de tortilla om en bak nog eens 5 minuten om aan alle kanten goed te kunnen garen. Schep intussen de veldsla om met de rest van de olie en ook de azijn. Breng op smaak met wat peper en zout, schuif de tortilla op een bord, snij in punten en serveer met de veldsla. Een tipje: voeg in stap 2. En stap 2 was dan dat je alles aan het mengsel toevoegt. Een blikje tonijn mee. Voor nog meer smaak en eiwitten. De tortilla is dan echter niet meer vegetarisch, maar ook wel zo lekker nog.

0: Het is nu 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Licenseerd radio-zendamateur. Dat betekent dat ik zend mag over heel Groningen.

0: Op nummer 1, Slow Horses, seizoen 6. Oftewel Langzame Paarden, een beetje Yuri zijn eigen gedachten. Op nummer 2, Las Azules, seizoen 2. En op nummer 3, heb ik nog nooit gezien, moet heel erg gaaf zijn. Ted Lasso, kijk jij daarna?
1: Nee, ik ken het niet.
0: Ted Lasso,
1: ik
0: heb seizoen 4.
1: Disney Plus op 1, City of Blood, seizoen 1 dus. Op nummer 2, Max versus...
0: Nee, Max. Dus Max Verstappen. Ja, let er ook op, joh, als je juist weer doet. Het is Max Verstappen,
1: het
0: is geen
1: Max. In het Engels is het Max.
0: Ja, dat klopt.
1: Max Verstappen.
0: Max, don't have sex with your ex.
1: Max Verstappen tegen 100 anderen.
0: Ja, dat. Oh, je weet wel wat het is.
1: Op 3, The Drop, A Snowfall Saga, seizoen 1.
0: HBO, Balen Out Loud, seizoen 3, op nummer 1. The Deadliest Catch, seizoen 22, op nummer 2. En op nummer 3, 90 Day Diaries, seizoen 8.
1: Op Netflix, Lalka, seizoen 1. Op nummer 2, nou, ik wil het niet eens meer zeggen... Physical, 100. Ik ga het al in het Nederlands nemen. Mexico, seizoen 1. En op nummer 3, Thunder.
0: Pathé, de films op 1, alles over hoop. 2, A Pied d'Oeuvre. En op nummer 3, Star Wars, The Mandalorian en Grogu.
1: Op Sky Showtime, op nummer 1, Epic, Elvis Presley in Concert. Op nummer 2, Tim Rex in Space. En op nummer 3, The Moment.
0: En als laatst in onze streaminglijst, hoe kom ik aan mijn trekken? Videoland op nummer 1, Race Across the World, seizoen 2. Aangekondigd door Martijn Krabbe, heb je dat gezien?
1: Ja, had ik gezien.
0: Op nummer 2, De Ongelukkige Koning, seizoen 5. En als laatst op nummer 3, Iris.

0: Ja, we hadden het net even over het eten voordat we doorgaan. Want daar waren wat aanbiedingen. En nou, dan ben je een beetje aan het spelen thuis. Hè. En, één varkenshaas. Mooi, dat was zo lang. Dus mooie medaillons gesneden, gemarineerd 's morgens in de koelkast. Uitje erbij, paprikaatje erbij. Lekker man.
1: De Piet Piraat van de week.
0: Ja, ja, even. Waar hebben we voor gekozen deze week?
1: Welke piratenplaatje hebben we deze week gekozen?
0: Bloem was een Gooise band die in 1980 ontstond uit de samenvoeging van de bands Teenager en Bloem. Oprichter, zanger en voorman van Bloem was Joost Timp, de zoon van Mies Bouwman en Leen Timp. Kun je die kennen? Nou, Mies Bouwman misschien wel, want zij wordt eigenlijk wel de Grand Lady van de tv genoemd. De band had in 1980 een grote hit met het nummer Even aan mijn moeder vragen. De rest van de band bestond uit Cor Klaassen op bas, Juus Piek op drums en Tom Simons op gitaar. Producer Will Hoebe van onder andere Saskia Serge toonde interesse toen zanger Joost Timp Nederlandse teksten begon te zingen. In 2 dagen werd het debuutalbum opgenomen. Vooral Jong Blijven. De eerste single, Even aan mijn moeder vragen, werd een grote hit en er werden ruim 45.000 exemplaren van verkocht. De single bereikte nummer 14 in de Nederlandse top 40. Hij wordt nu veel bezongen tijdens de hits, tijdens de piratenavonden in den landen. Dames en heren, onze Piet Piraat voor deze week, Bloem.

0: Fake News Flash.
1: Ja, welk voor waarheid aangenomen nieuws zijn we deze week tegengekomen? Leidt zwak sperma tot zwangerschapsmisselijkheid? En wat met ijs op je teelballen? Dit zijn mythes rond spermaxing. Ja, dat is heel grappig, want Jan bereidt de radio dus voor. En die vindt het grappig als ik, want ik lees me niet zo gauw in. En dat ik dat dan dit moet voorlezen. Ijs op je teelballen of oesters eten. Steeds meer jonge mannen proberen via zogenoemde spermaxing, ik vind het een heel raar woord, hun vruchtbaarheid te verbeteren. Op sociale media circuleren talloze tips en adviezen, maar die zijn lang niet allemaal even betrouwbaar. Wat klopt er wel en wat klopt er niet? Een van de nieuwste trends bij jongere mannen op social media is dus spermaxing. Dat is een praktijk waarbij mannen proberen om de gezondheid van hun sperma te optimaliseren door veranderingen in hun levensstijl aan te brengen. Op social media als Instagram en TikTok gaan hashtags als male of sperm viraal. Experts zeggen dat het positief is dat het besef groeit dat de gezondheid van een man invloed heeft op zijn vruchtbaarheid. Maar leidt ook tot wel minder goede of bizarre of zelfs schadelijke adviezen op social media. Sommige influencers maken van de gelegenheid gebruik om supplementen te verkopen of extra aandacht te krijgen. Een aantal van de influencers verwijst daarbij ook naar globale trend van de dalende geboortecijfers. Maar geen goed of slecht sperma is daar natuurlijk lang niet altijd de reden van. Conclusie. Er is geen bewijs dat zogenaamd zwak sperma kan leiden tot meer zwangerschapsmisselijkheid. Warmte kan de spermakwaliteit beïnvloeden. Het is dus eerder waar dat de teelballen beter niet langdurig worden blootgesteld aan de warme of elektronische apparaten. Over impact van elektronische straling op spermakwaliteit is nog weinig bekend. Er is op dit moment geen bewijs voor. Te veel warmte is niet altijd goed voor de spermakwaliteit, maar er is geen bewijs voor dat regelmatig een ijspak op je teelballen leggen positieve effecten kan hebben. Doe jij dat wel eens, Jan?
2: Nee. Ja, nou, dan lieg ik. Ik heb het één keer gedaan en heb ik er een bal tegenaan gehad met voetbal. En dan, als jij dat nooit hebt gehad, dan hoop ik ook dat je het nooit krijgt. Want dan wil je echt wel met een cool pack tussen je benen, zeg maar.
1: Het is onwaar dat je je spermakwaliteit in een paar dagen kan verbeteren door supplementen te nemen. De aanmaak van zaadcellen duurt ongeveer 3 maanden. Het is waar dat zink een belangrijke rol speelt bij de aanmaak van zaadcellen. En heb je een vastgesteld tekort aan zink, dan kan het nuttig zijn om zink bij te nemen. Maar heb je geen zinktekort, dan is het innemen van extra zink of oesters niet leidend tot een betere vruchtbaarheid. Dat is eerder onwaar. Nou, ben je ook weer even op de hoogte. Gaan we naar Barry Can't Swim.

0: klein hoorde je.
1: Studiebreekje.
2: Welke tip hebben we voor je om je studie zen of makkelijker te maken? Ja, het zit er natuurlijk alweer helemaal in. Het schoolgebeuren, het vroeg opstaan, huiswerk maken, leren. Het is september, bijna oktober, betekent dat eerste toetsenweken. SO's er ook weer aankomen. Wij zijn er in elk geval elke week nog bij je om je weer met onze tips zo hopelijk zo goed mogelijk te helpen en voor te bereiden. Tipje nummer 14. Geen talen achter elkaar gaan leren. Heb je huiswerk voor meerdere talen, zoals bijvoorbeeld Engels-Duits? Doe dit dan nooit, maar dan ook echt nooit achter elkaar aan. Vaak moet je woordenlijsten leren, wat enorm verwarrend kan zijn gezien veel talen overlap hebben met elkaar. Het is dan ook beter om je talen met andere vakken af te wisselen. En als je helemaal slim bent, gebruik je het ene taalvak als eerst en het andere taalvak als laatst. Want anders zie je door het bos de spreekwoordelijke bomen natuurlijk niet meer.

0: David Guetta hoorde je met You and I.
1: Trend of trash.
0: Ja, welke trends zijn we tegengekomen? Dus gadget, kleding en of andere. En wat vinden wij hiervan? Casual on top, party on the bottom. 2026 is het jaar van de statement rock. Aldus Chanel, Dior en Balenciaga. Op de catwalk ontbrak bij de eerste lente-slash-zomershows niet aan de opvallende exemplaren met veren, felle kleuren enzovoort. Zelfs de eerste Chanel Bride van Mathieu Blazy werd in zwierig rok gestoken. Misschien is het niet de meest draagbare modetrend van 2026 in eerste instantie, maar een opvallende rok kun je echt wel stylen door het dagelijkse leven. Nou, wij dragen geen rokken. Tenminste, ik niet. Ik weet niet hoe Jan er is, daar misschien Jan wel. Hij zegt wijzelijk niks. Nee? Is het klaar? Dan gaan we luisteren naar muziek. We gaan luisteren naar Yves Berendsen. Verlangen. En deze is van de beste zangers.

0: Ja, wat staat er gepland de komende tijd, wat nou in deze rubriek net even wat meer aandacht van ons verdient? Op zaterdag 26 september wordt de klinker opnieuw overgenomen door makers, muzikanten, bezoekers die houden van iets anders. Van ruige punk en opzwepende hip-hop tot eigenzinnige kunst en verrassende optredens uit de regio. Deze dag barst van creativiteit, live muziek en nieuwe ontmoetingen. We kennen de klinker en binnenste buiten. Op plekken waar je normaal niet komt, verschijnen ineens podia, installaties of jam sessies. Je kunt kijken, meedoen of gewoon lekker luisteren. Loop binnen, dwaal rond en ontdek het talent dat je nog niet kende. Dit jaar staan Zeku en Bad Luck Baby op het podium. In het loading dock zijn honden Fokker, Velocity Made Good en Maha te zien. En in de kleine zaal presenteren de makers van Station Noord en platforms Storm Ram hun performance met werk van collectief Teder, Sander Juno en Nick Rashek. Ook krijgt Dora, een beginnende band van de muziekschool, hier de kans om op te treden. Een bijzonder moment tijdens Tellerlikker is de première van Sodom, de nieuwe Winschoter Street documentaire van Hugo Engwerda. De documentaire duikt in de street art scene van Winschoten en brengt de makers en verhalen achter de kunst in de stad in beeld.
1: Het is druk, hè? Het eind van september met al die data dat er wat te doen is.
0: Ja, niet normaal, hè?
1: Nee, vorige week heeft het ook al gehad over het Vrouw Thuis Festival en de Boeskoopmarkt, ook op 26 september. Jij ging niet heen, want jij ging naar je andere liefde die avond.
0: Ja.
1: Begreep ik al. Maar dus het Tellerlikker Festival, 26 september.
0: Ga jij hier heen?
1: Ik ga hier niet heen. Ik denk nog na over wat andere dingen die dag.
0: En dat is?
1: Ja, Freek, heb je gelezen wat er allemaal te doen is?
0: Ja, genoeg. Vrachtus Festival, de Boeskoopmarkt.
1: Boeskoopmarkt, Vrachtus Festival. Feest nu het nog kan in Rendering met Ancora, Dutch Boys, Lara Mila, DJ Lars. Lara Mila was afgelopen week ook bij ons in tijdens het jubileum van de Zwarte Schapen.
0: Mm-hmm.
1: En Jan Dino komt ook nog eens in Van Berenstein in Veendam. En dat is ook op zaterdag 26e. En daar zijn ook nog kaarten. Dus ik vind eigenlijk niet alles leuk, maar wel een paar dingetjes leuk.
0: Oh.
1: Oké, gaan we luisteren naar muziek.
0: Hugel.
1: En als ik het goed heb, gaan wij luisteren naar Hugel en Soul.

0: Not. Even kijken. Oh, ik weet het niet. Ik kan het niet vinden. Twee tellen, ik moet even naar boven scrollen. Not a problem.
1: Not a problem.
0: Not a problem.
1: We scrollen down there.
0: Ik was even aan het kijken welk nummer het was. En ik moet dan helemaal omhoog scrollen. Dat ik geen losse papiertje heb. Ik heb het gewoon op de computer staan. Ga jij nog wat doen verder dit weekend? Morgen dus.
1: Morgen,
0: zondag.
1: Ja, ik moest even denken. Het is zaterdagavond. Vanmorgen al druk in de tuin bezig geweest. We hebben 3 bomen. Eén, de laatste jongste, moest zo neer worden gezet. Het waaide toch wel wat, hè, de afgelopen week. Het is toch nog een fragiel boompje. Die hebben we nog niet zo lang geleden gepoot. Dus die moest even wat van die palen bij in de grond. De andere hebben we gesnoeid. Grasmaaien blijven we doen met dit weer. Met af en toe een bui, 20 graden en de rest. Vanavond komt de voetbal op. Ik heb niet eens goed gekeken. Weet ik niet. Ik denk een filmpje straks. En morgen zelf even naar voetbal. Westerwolde moet naar Drieborg. Dus ik denk dat ik met Drieborg rij. Morgen even zeg maar richting de klei.
0: Kijk.
1: En dan Studio Sport. Even breed net. Het is vondag, want dan koken we niet. En dan staan we maandag.
0: En dan ga je vast ergens in Duitsland een hapje eten?
1: Nee, ik denk dat we halen. Zondag is meestal halen.
0: Zondag is ophalen?
1: Ja, die andere 6 dagen gaan we uit eten. En op zondag, heel gek. En op zondag halen we.
0: Zo
1: nee,
0: werkt dat.
1: Nee. Uit eten? Nee, is wel leuk, maar doe ik niet. Nee, nee.
0: Doe je niet vaak?
1: Nee. Maar als we gaan, dan is Duitsland is wel een dingetje.
0: Ja, ga ik ook in Duitsland.
1: Maar dan doen we ook wel direct even een boodschapje. En even dit, en even zus, en even zo. En een beetje van dit, en een beetje van zus, en een beetje van dit. En
0: Jonas Blue.
1: Zo. Oh, is die Blue?
0: Weet ik niet.
1: Nou, ik moet zeggen, de muziek van afgelopen week was best wel een beetje scheid. Best wel een beetje ruk.
0: Mm-hmm.
1: Er was niet heel veel moois wat uitkwam. Nee. En dat kun je een beetje zien in onze playlist, want we hebben wat oudere nummers erin. En met oude nummers bedoel ik van echt een beetje way back. Avicii hebben we gedraaid eerste uur. Ja. Maar nu ook een beetje de hitjes van een paar weken geleden. Want net wat ik zeg, het was niet helemaal goed. Het was niet zo

0: klaar,
1: hit
0: mooi,
1: of mis?
0: Ja, hit of mis. Welke plaat denken wij dat in de hitlijsten terechtkomt? In hoeverre ging het onze keuze van vorige week? Busy met Anna was onze H of M, oftewel hit of mis van vorige week. En dit nummer uitgebracht tijdens de serie Beste Zangers is de afgelopen week terechtgekomen in de hitlijsten. Onze keuze voor deze week, weer Nederlands. Numidia El Morabet is geboren in Venlo op 7 december 1999 en is beter bekend als Numidia. Ze is een Marokkaans-Nederlands zangeres en ze stond onder contract bij het platenlabel Trifecta. Sinds oktober 2024 staat ze onder contract bij Universal Music Nederland. Numidia groeide op in Venlo en begon op jonge leeftijd al met muziek. In 2015 deed ze mee aan het RTL 4 zangprogramma The Voice Kids. Ze kwam in het team van Angela Groothuis en haalde het tot de finale. Op de helft van de finale bleef er van elke coach één kandidaat over en hier viel Numidia jammer genoeg af. Tot ongenoegen vanaf fans in het publiek. Wil je Numidia nou eens in het echt live zien? Aankomende 17 oktober staat ze in het Geert Thijs hier in de regio in Stadskanaal. Voor deze week onze hit of miss Numidia samen met John West en Habib.

0: Het is nu 8 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. Daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zetten de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: RTV Go. Dit is jouw zijn.

0: Nobody plays a better variety of music. Nobody. 105.8 FM.
1: Yeah.

0: Dit is nu 9 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: RTV Go. Dit is jouw...

Het is nu 10 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: beste classic hits. En een beetje van nu. Groningen 1.
1: You know, you make me feel so good inside.

0: is nu 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.